0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leuksteTickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leuksteTickets.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Een goeie avond. In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO...

0: Brugge is een Romeinse nederzetting ontdekt tijdens werken voor een bufferbekken. Het gaat om een nederzetting van bijna 2000 jaar oud, zegt archeoloog Sam de Dekker.
1: Op zich is het geen gewone nederzetting. Dat heeft te maken met de plek, de kustpolders. En je moet dat zien dat dat 200 jaar na Christus was, dat iets als het verdronken land van Saaftingen. Dus iets dat onderhevig was aan overstromingen. En toch heeft de mens zich in het landschap gevestigd. Die heeft hier een dijk gebouwd, dammen gebouwd en die hebben daar hier activiteiten ontwikkeld.
0: Wie wil is woensdagmiddag welkom om de gevonden opgravingen zelf te bewonderen. En basketbalster Emma Meeseman verlengt haar contract bij Fenerbahçe tot volgend jaar. Dat maakt de club bekend op sociale media. Meeseman begint binnenkort al aan haar vijfde seizoen bij de Turkse ploeg. Ze won met Fenerbahçe al 4 jaar op rij de Turkse titel. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
3: Da Simo!
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
3: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
0: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
11: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
10: Voor de volle 100% met de Pro van
12: Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
13: Music Matters.

0: Pak dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Eddy? Amy? Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: De Mischa Dutchess van Connections.
2: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
3: Doe me, gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
9: Oké.
5: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 7 uur.
11: Een goede avond. In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog onduidelijk. De NAVO kreeg wel al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
12: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
11: Ook in Polen is de luchtmacht alert. Dat is voorlopig nog preventief door Russische luchtaanvallen in de buurt van de grens. In Koolkerke bij Brugge is een Romeinse nederzetting ontdekt tijdens werken voor een bufferbekken. Het gaat om een nederzetting van bijna 2000 jaar oud, zegt archeoloog Sam de Dekker.
13: Zeker is het geen gewone nederzetting. Dat heeft te maken met de plek, de kustpolders. En je moet dat zien dat dat 200 jaar na Christus was, dat iets als het verdronken land van Saaftingen. Dus iets dat onderhevig was aan overstromingen. En toch heeft de mens zich in het landschap gevestigd. Die heeft hier een dijk gebouwd, dammen gebouwd en die hebben daar hier activiteiten ontwikkeld.
11: Wie

0: morgen weer.
1: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters.
2: Heel goedemorgen, welkom.
1: Thomas en Sien.
3: Hallo allemaal.
4: Goedemorgen, ik hoop dat iedereen aan zijn of haar dag kan beginnen zonder dat hij eerst zijn tank moet volladen.
2: Amai.
4: Dan begin je natuurlijk niet echt super positief aan je dag.
2: 2,5 euro per liter. Willy. 125 euro voor een volle tank ongeveer.
4: Ja. Dat is dan nog een kleine tank.
2: Niet om te lachen. Ja. Enfin, vrienden, een heel goede morgen. Na onze nieuwslezeres nog eens een goede avond gewenst ook. Ik weet niet wat er lange nacht gaat worden. Kom allemaal. Vrienden van Willy, we gaan erin vliegen met Tissimatic. Oh la la la.

0: Oh la la la. Het is werkelijk magnifiek. En dat op dinsdag 22 september. Goedemorgen, vrienden van jullie. Hartelijk welkom. Ik was vanmorgen, toen ik de gazette opensloeg, de morgen om precies te zijn, toch een klein beetje verward en zelfs licht wat aangedaan.
1: Nostalgisch?
0: Nostalgisch is het woord dat ik misschien wel zocht. Want daar zie je een gigantische foto van een busje van de galerie Bernhard, die kunstwerken aan het inladen zijn bij de openbare omroep. Het VRT'tje, al waar wij allebei ook veel tijd hebben mogen beleven.
1: Toch een 12 jaar. Voilà, jij zeker. Nog meer, denk ik.
0: Ik nog meer, ja, absoluut. En het is opmerkelijk, want wat ze net in die camion van het veilinghuis aan het schuiven zijn, is een van die echte werken die voor eeuwig en 3 dagen in mijn geheugen geprent staan. Ja. Van typische VRT-kunst, die sinds de jaren 60 eigenlijk altijd aangekocht is geweest met een deeltje van het budget. In een, wat in de krant genoemd wordt en denk ik vrij correct is, een poging om de Oostbloksfeer daar een beetje te doorbreken. En dus hebben opeenvolgende directies altijd een deeltje van het budget gebruikt om schilderijen, beeldhouwwerken, kunst op de werkplekken te krijgen.

0: om die een beetje aangenamer te maken. En dat heeft een verzamelnaam gekregen, namelijk eclectisch. Eclectisch is denk ik wel het woord.
1: Het was een goede poging om het gebouw minder Oostblok te doen lijken, maar ik vond het niet gelukt. En dat ligt zeker niet aan die kunstwerken. Dat gebouw was gewoon zo overweldigend dat wat je daar ook inhangt, ja, dat verdwijnt toch een beetje, vond ik, achter die betonnen blokken. Dus ik ben heel blij dat de kunst nu gered wordt uit het gebouw. En ik denk dat de kunstwerken veel beter tot hun recht gaan komen ergens anders.
0: Ja, ze worden geveild. Het zijn niet zo gigantisch groot namen. Kunstkenners gaan dat wel vinden. Hilde van Summeren, Georges Collignon. Werken van Paul Marat. Een werk van Jan Cox in de directiekamer. Nu, alles samen gaat er nu ook niet duizelingwekkend veel opbrengen, heb ik begrepen. Men vermoedt het Veilinghuis Beirnaerts dan tussen de 190 en de 260.000 euro. De opbrengst wordt wel meteen geïnvesteerd in nieuw cultuuraanbod, zeggen ze.
1: Maar op televisie of radio of op nieuwe kunstwerken?
0: Nee, ik denk echt op televisie en radio en online en zo. Ja. Voilà,
1: kunnen we zien het wel verschijnen.
0: We zien het wel. We zien het wel. Voilà, genoeg cultuur voor vandaag, denk je dan.
2: Okay. Really? Music matters.
0: Staan we nu toe dat dat toch weer een song is waarvan je denkt van ja, is misschien niet top 3, maar toch wel echt bijna top 10 materiaal voor de Willy 1000 Flaming Lips. Zeg, Race for the Price. Ah nee, je mag mij tegenspreken, hè, zie.
1: Het duurt te lang. Ik ga het niet met top 10 zetten, maar ik vind het een heel goed nummer. Ja.
0: Fijn, kunnen we mee leven. Bijna 9 over 7, vrienden van Willy. Goedemorgen.

0: Race for the Prize van Flaming Lips. Bestaan er ellendiger manieren om wakker te worden van mijn grote held Wayne Coyne. De man die ik bewonder omwille van zijn muzieksmaak, maar zeker ook omwille van zijn kledingsmaak, moet ik eerlijk zeggen. Ah. Ja.
1: Mooie kleren. Je hebt vaak van die kostuums aan, toch?
0: Heeft hij altijd toffe kleren aan. Ik heb hem, toen ik hem eens mocht aankondigen...
1: Op Pukkelpop
0: was hij inderdaad. Hebben wij een kledingwissel gedaan samen. Dus ik heb echt een uur rondgelopen met de jas van Wayne Coyne en hij met die van mij.
1: Je hebt hem wel moeten teruggeven.
0: Dat vond ik heel jammer. Ja. Want ik was bereid om mijn echt, laten we eerlijk zijn, ook echt best mooie jas af te staan, omdat ik dan die heel mooie jas van Wayne Coyne had in ruil, maar heeft hem toch teruggevraagd.
1: Ja. Maar je zei, er zijn ellendigere manieren om wakker te worden. Dat klopt zeker voor Geert uit Rotselaar. Hij laat hier net weten dat hij op de gravelbike vanmorgen is aangereden. Oei. Door een zilveren Clio. We gaan het gewoon bij naam noemen.
0: Nog zonder nummerplaats, nog net. Dat is goed, ja.
1: Tweede keer dit seizoen, dit fietsseizoen, dat hij is aangereden. En... hij leeft net nog, zegt hij.
0: Oei, maar dus, ja, maar... brokken, maar aan de fiets, aan hem zelf?
1: Denk het wel.
0: Beterschap.
1: Ik heb dat wel, als ik zo fiets, dan haat ik alle automobilisten. Maar als ik in een auto rijd, dan haat ik alle fietsers. Dat is toch moeilijk samen op straat. Ik vind dat echt moeilijk.
2: Ja.
1: Onze straten zijn niet gemaakt om samen daar ons te op te begeven.
0: Ja, het is waar. Ja. Het ligt niet aan jou, Sien. Ik denk dat er nog zijn die het zo voelen. Maar niet iedereen durft het met die bewoordingen te benoemen.
1: Ja, maar ik sta in beide partijen.
2: Nee,
1: meestal ben ik de fietser en ik kan me perfect inbeelden dat ik auto's irriteer gewoon door daar te zijn. Want ik neem veel plaats in.
0: Ja, je neemt plaats in. Het is waar. Het is allemaal waar, Sien. Hoe zou het met de Willys gaan? Vraagt u dat ook af, Sien?
1: Ah ja, maar met Geert niet goed.
0: Maar ja, Geert
1: met
0: de rest. Maar het zijn er dan gelukkig nog. Hè. Dus hopelijk gaat het met jou beter. Je mag altijd een berichtje sturen wat de wilde plannen ook mogen zijn. Van deze krijg ik nooit genoeg.

0: Diana Torini en Jungle Drum. We hadden het net over de heksenketel die wel eens de jungle zelfs die het verkeer kan zijn. En waar auto en fietsers toch wel vaak met elkaar in conflict gaan. En laten we daar nu geen vijandig boel van maken. Ik vind dat eenwheelie met een heel handige oplossing komt om te zorgen dat we niet als automobilisten en fietsers elkaar spreekwoordelijk in de haren vliegen. Laat ons gewoon met z'n allen keihard focussen op één gemeenschappelijke vijand. De steps. Wat denkt u? Iemand?
1: Akkoord.
0: Ja, oké. Okay.
1: Akkoord.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kind iets van leren en mama. Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Thomas en Sien.

0: gewelddadige actie bezig. Ze heeft een vervangwagen en ze stuurt een foto van de radio, het radioscherm van die vervangwagen, met daarbij vervangwagen, check. Overal wheelie installeren, check. Haha, goed bezig, Lien.
1: Pollekepap.
0: Ah, Pollekepap van vandaag.
2: Het is vandaag ook toevallig de laatste dag van de week van de mobiliteit.
0: Ah, vandaar dat we al zo de hele ochtend aan het kreften zijn over hoe moeilijk dat is in het verkeer. En dat alle steps weg moeten.
2: We verhuizen de vraag van vandaag even naar het treinverkeer. Daar hebben we het nog niet over gehad.
0: Nee, is goed.
2: Dus daarom is de vraag in Pollekepap vandaag. Naast wie zou je het liefst een hele nacht op de nachttrein naar Berlijn liggen?
0: Ah ja, dat is echt mijn liggen met couchette. Die ligt dan naast jou bellen te blazen in de couchette.
2: Ja, ik weet niet of weet ik veel. Dat ze bellen blaast, want ik heb wel effectief twee vrouwen eruit gekozen.
0: Ja,
2: wil je liefst naast Sheryl Crow liggen of wil je liefst naar Alanis Morissette liggen?
0: Oh.
2: Dat is lang, hè? Dat is 12 uur, hè?
0: Dat is lang, hè?
2: Naar Berlijn.
0: Wel, ik denk dan dat de belangrijkste toetssteen is met wie ga je het meest te vertellen hebben? Of kunnen het plots kunnen babbelen?
2: Of wie snurkt niet?
0: Of wie snurkt niet, ja, inderdaad. Maar enfin, ik snurk zelf. Dus daar gaan we nu even niet moeilijk over doen. Ik zou Sheryl Crow kiezen. Ik denk dat dat een toffe madame is om mee te praten. Denk je niet?
2: Ja, maar Alain is ook, denk ik.
0: Ja, maar ligt ook. Is ook maar kijk, maar moet je iets kiezen. Hè? Dus voilà, voor een keer dat ik spontaan iets kies, Sheryl Crow.
2: Okay.
0: Wie kies jij dan?
2: Ik ga niet kiezen.
0: Ja, maar zeg dan krijg je dat. Ik ga niet kiezen.
2: Ja. Okay. Ik ga het aan de Willys
0: ook
2: laten.
0: Niet aan ons.
2: Je moet gewoon de app openen en dan zie je meteen op de homepage van de app Pollekepap staan. Naast wie zou je het liefst op de nachttrein naar Berlijn liggen? Sheryl Crow of Alanis Morissette? Pollekepap.
0: Ik denk dat mijn Sheryl Crow leukste gesprekken is. Ik denk dan, Sheryl Crow denk ik wel zo ochtendbek. Ik weet niet zeker.
2: Maar
0: er moet ook rekening mee.
2: Sorry, maar iedereen.
0: Een kleine couchette.
2: Iedereen.
0: Ja, maar ik denk wel wat extra. En tandstenen zo, ik denk dat wel.

0: sinds dat jij tandsteen hebt uitgesproken, is de slechte richting uitgegaan voor Sheryl Crow.
1: Ja, spijtig. Sorry, maar ik weet ook niet zeker van dat tandsteen, maar ik heb wel grote vermoedens, Erik. Backman Turner, Overdrive and You Ain't Seen Nothing Yet.
2: Bollekepap.
1: Ja. Michael of Michael, die voegt er ook nog aan toe. Het maakt niet uit wie je bent, maar ik moet echt dringend aan Alanis eens uitleggen wat ironie eigenlijk wil zeggen. Dus,
0: Isn't it ironic? Nee, dat hele lied gaat totaal niet op, over ironie.
1: Regen op uw trouwdag.
0: Weg.
1: Ja, het woord dat gezoekt is pech, hè. Ja. Niets ironisch aan. Hè. Nee. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Dus allee, ja, als het gaat over gesprekken, denk ik dat je rapper uitverteld bent met Alanis Morissette. Dan weer. Ze heeft dan anderzijds wel weer Friends with Benefits uitgevonden. Laat Dave dan weer weten. Enfin, zo kan het nog even doorgaan, maar eigenlijk is de keuze gemaakt. Dat zien. We gaan niet ironic draaien.
0: Gaan niet ironic draaien. De keuze is gemaakt, alhoewel als het van de meeste Willys afhing, zouden we ze gewoon allebei draaien.
1: Ja, maar zo werkt het niet.
0: Met allebei in de trein natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar effectief, Alanis Morissette heeft gewonnen. En we draaien Head Over Feet.
2: Bollekepap.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Head Over Feet van Alanis Morissette. Het is met leden ogen dat ik het moet aanschouwen. En leden oren ook, want Sien heeft daarnet aan fish shaming gedaan. Een van de twee vissen echt heel, heel hard aangepakt. En ik moet het toegeven, want we hebben dus Golden en we hebben Earring. En ze worden alsmaar duidelijker uit elkaar te houden. Vooral omdat dus die Earring, je hebt het gezegd, te achterlijk voor woorden is, heb je gezegd.
1: Ja,
0: dat is heel, heel harde woorden voor Earring. Want Earring is sinds die hier is, dat is nog niet zo gek lang, een weekje, is die half zo groot als Golden. Dus je hebt net eten gegeven aan de beide visjes. In hetzelfde aquarium uiteraard, ja. Want ze zitten samen. En wat gebeurt dan?
1: Golden pakt alles.
0: Alles.
1: En Earring zit daar een beetje onderaan zwemmen.
0: Vreet zich een rolberoerte, dus die Golden, ja. En die Earring, die heeft het niet door.
1: Dat er eten ligt.
0: Het lijkt een beetje op ons eetpatroon, laat we eerlijk zijn. Dus ik schrans echt granola met mijn volle Griekse yoghurt. En jij zit echt een hele ochtend op een hoekje van een beschuitje te sabbelen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Hè. Alleen delen we het eten niet. Hè. Jammer, want ik had nogthans af en toe nog een klein hongertje, maar geen probleem. Goed! Dadelijk een thermos waar je alles in kan duwen, maar koffie bijvoorbeeld is wel geschikt als je het mij vraagt. Alsjeblieft, dank je wel. Wat te doen als je wilt meespelen met het thermospel? Nu thermos sturen via de Willy-app. En straks hopelijk de trotse bezitter zijn van de Willy-thermos.
1: Ik had nogthans hele lekkere koekjes bij die ik eventueel wou delen met jou. Maar ja.

0: Leo is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio Live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is hij dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
0: Willy presents... H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be. Willy, music matters.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
0: Thomas en Sien.

0: mij altijd zeer onduidelijk geweest hoe je hierop hoort te dansen. Lekker mal, denk ik vooral. De ska. Van de Specials, Gangsters. Kwart voor acht, vrienden van Willy. Het is zover.
1: We gaan een thermos weggeven, misschien wel aan Jonathan of aan Ludo. Goedemorgen, Jonathan.
2: Goedemorgen.
1: Jonathan, weet jij hoe dat je ska moet dansen?
0: Ja, goed dat je het vraagt.
2: Niet direct, nee.
1: En Ludo, jij een danser?
3: Jawel.
0: Ah, ben je een danser? Ah, ja, hoe pak je dat aan met ska? Doe je dat zoals die mannen van Madness die zo in een treintje achterover gaan leunen tegen elkaar, zoals op de platenhoes? Of wat doe je dan?
3: Ja, zoiets.
0: Ah ja, daar. Oké. Beter niet zelf vermeld eigenlijk. Ja, bon.
1: Jonathan en Ludo, jullie maken beide kans op een Willy thermos, maar ook op een Willy pet natuurlijk. Als je zo meteen kan ontdekken welke band of artiest we zoeken, dan win je de thermos. Je gaat een band of artiest horen die nog niet goed wakker is. Weet je wie het is, dan roep je je eigen naam en dan mag jij een gokje wagen. Als je het fout hebt, dan gaat de thermos sowieso naar de andere kandidaat. Oké, Jonathan en Ludo, zijn jullie klaar?
2: Ja.
0: Opgelet. Jonathan en Ludo, dit is vandaag de opgave.

0: de valreep, maar zeker nog op tijd. Jonathan, wie heb je gehoord?
1: Oh, kan niet op de naam komen.
2: Oh, Jonathan, kom aan.
1: Ik zal iets zeggen. Alien Ant Farm.
2: Alien Ant Farm. Even checken, Jonathan. Ludo, wat denk jij, Ludo?
3: Ik weet het, maar ik kan er niet op komen.
2: Ah, het is zo'n dag, het is zo'n dag.
0: Het is Blink 182, maar Ludo, jij wint wel de thermos. Proficiat.
2: Juppie. Goed gedaan.
0: En Jonathan, voor jou is het een pet.
1: Ja, ook goed.
2: Heren, bedankt om mee te spelen. Fijne dag. En tot de volgende.
1: Dankjewel.

soms moeilijke keuzes maken als radiomaker. Zien, je weet dat ook. I'm on standby van Eels. Nieuwe single, allemaal mooi en aardig. Maar deze wil ik nog super graag draaien. En ik zie in mijn ooghoek, daarachter staat er nog eentje dat ik nog liever eens wil draaien. Dus ik boor hem er gewoon gelijk in. Is goed. What's a Frequency, Kenneth? R.E.M.

0: even naar onze goudvissen aan het kijken. Golden en Earring, al een goede week onze studiogenootjes. En ik moet zeggen, ik heb nog eens grondig gekeken. Dus Earring eet bijna niet, vooral omdat Golden altijd alles in één keer opeet. Maar die Golden, die heeft dus stilaan, die heeft een dubbele kin, ik zweer het u. Het is echt een goudvis met een dubbele kin, moet dat je checken.
1: Ze worden ze ook een beetje menselijk, hè?
0: Een beetje morbido beest bedoel ik. En een andere kwijnt weg, wat een ellende. Wat een ellende. Kijk! Dat zou goed zijn als Golden niet in de buurt is. Short skirt, skirt, long jacket, dadelijk nieuws van 8.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen. De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA, Lise van de Kastelen.
12: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap met het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
11: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna €3 miljard winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts €80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
13: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die

0: zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valke verklaart.
1: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
0: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel centrum. De gemeenteraad heeft beslist om die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daarbuiten in het openbaar doet, riskeert een boete van 500 euro. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn er ook nog altijd 6 vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft ook droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters.
3: Goedemorgen vrienden, welkom.
4: Oh, ik heb nieuws gelezen dat recht in mijn hart als amateurmuzikant steekt.
3: Oei.
4: Ja, het, ja. Ik vind het echt een triestig bericht. Maar kijk, ik breng het zo meteen.
3: Oké. Okay. Ja. Willy. Gaan we te boven komen zien, want het is misschien wat...
4: We gaan het te boven komen, want er zijn geen menselijke slachtoffers gevallen.
3: Okay,
4: dus dat is al goed nieuws.
3: Okay, positief.
4: Ja.
3: Ik moet ook iemand bedanken voor de gouden tip voor onze goudvissen. Maar ik licht het dadelijk even toe. Dank

0: Blur en Song 2. Vrienden, familie, goedemorgen. Hartelijk welkom. We hebben twee gouden vrienden hier in de studio. Dat heeft van alles te maken met de Willy 1000. En dit jaar is het de Willy 1000 met een gouden randje. Dat weten jullie intussen. Maar dus hebben wij twee goudvissen. Ze zijn Golden en Earring genoemd. En het zijn twee totaal verschillende types. Kort samengevat. Golden vreet zich een rolberoerte. En ja, nee, omgekeerd. Jawel, een earring, die sukkelt zo wat ondervoet rond. Het is echt treurig om te zeggen. De ene is al dubbel zo groot dan de andere. Sien heeft daar net een voedermomentje gedaan. En dan zie je ook, die golden die schiet zich naar boven. Die schranst zich daar echt gewoon onnozel. Terwijl dan ondertussen earring beneden over dat zand zo wat dabbelt. En hoopt dat er zoiets spontaan in zijn mond gaat stromen. Gigantisch. Suf, maar goed. Dus de gouden tip waarvoor dank, Gunther, is er bestaat ook voer dat zinkt. Misschien helpt dat het evenwicht wat herstellen.
1: Ik ga op zoek.
0: Ik denk gewoon ook dat earring echt een suffe vis is. Maar goed, dit kan echt tot daaraan toe.

0: laten we dat nu zien.
1: Ja, de fanfare Vermaak na arbeid uit Rijkenvorsel heeft een serieus ongeluk meegemaakt. Ze waren op de terugweg van een festival in Duitsland. Ze zijn met zo'n 60 muzikanten en ze zaten in een bus en die bus heeft een ongeluk gehad en is in brand gevlogen.
0: Oei, oei, oei.
1: Maar iedereen raakte op tijd uit de bus. Dus dat is allemaal goed nieuws. Er is geen enkel slachtoffer gevallen.
0: Maar de instrumenten.
1: Tenzij je natuurlijk een dertigtal instrumenten wel rekent als slachtoffer.
0: Ja.
1: Die niet allemaal stuk zijn, maar ze hebben wel allemaal serieus hitte moeten doorstaan.
0: Ja.
1: Dus ja, het is toch maar de vraag of die instrumenten nog bruikbaar gaan zijn. En er zijn wel een aantal instrumenten echt gewoon kapot.
0: Zonde.
1: En dat is zo... Oh, ik weet niet of mensen het herkennen, maar als je een amateurmuzikant bent, als je het dus niet als beroep doet, wil je toch ook wel gewoon een goed instrument hebben.
0: Natuurlijk, ja.
1: En dat kost zoveel geld. En een goed instrument is echt heel duur. En dat is echt een beetje jouw baby.
0: Ja.
1: En als je dat instrument dan moet afgeven... Want het is ook als je dan op een nieuw instrument begint te spelen... Je moet dat dan weer leren kennen. Dat is helemaal anders. En
0: kunnen we daar geen benefiet voor doen? In ruil voor dat ze dan een goede Willy Rocksong blazen als ze nieuwe instrumenten hebben. Dan gaan wij gewoon allemaal samenleggen. En weet ik veel, pannenkoeken bakken en marsepein draaien. En...
1: Ze zeggen wel zelf dat ze inderdaad een crowdfunding gaan
0: opstarten. Het is al bezig. Dus, dat is goed. Dat moet, perfect.
1: Nee, maar ik vond dat toch... vermelden waard.
0: Zeker.
1: Dat is echt niet interessant om mee te maken.
0: Nee, dat is zonde.
1: Ja.
0: Allee, wegsfeer. Weekly Music that
1: matters. Oh, wegsfeer niet. Wow.
0: Maar het is niet. Ja. Het is niet erg. Maar kijk, ik hoop dat
1: ik snel... Ik ben dat weer aantrekken.
0: Van een...
1: Daarnet was nog earring.
0: Ja, nee, geen zorgen. Zeg, dit wordt wellicht het warmste jaar ooit. Morgen is de astronomische herfst.
1: Ah ja, zo. Ja,
0: en de kans is groot dat het warmste jaar ooit wordt. Dat is iets wat ik een keer even ga vragen aan onze

0: Sorry. Want je wacht zo lang.
1: 3 uur per dag, hè.
0: Ja. Prins. Ja,
2: de Weerbilly.
1: Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
1: Ja, Frank, in de volksmond wordt dan zo gezegd dat op 21 september de herfst begint. Maar correcter is morgen of vandaag, of wat is het precies?
3: Ja, komende nacht. Dus eigenlijk 23 september om 2:05. En waarom is dat tot de minuut juist? Wel, dat komt er eigenlijk op neer dat de herfst begint als de zon pal loodrecht staat boven de evenaar. Overigens wordt dit ook de equinoxe genoemd. Dat is de gelijke nachten, dus in heel de wereld. Of je nu boven op de Polen leeft of ergens rond de evenaar of bij ons, zullen de nachten 12 uur duren of de dagen dus ook 12 uur.
0: Oké. Okay. Goede opfrissing van dit alles. Ja. Nog iets wat daaraan toegevoegd wordt in de krant is dat het dus een heel grote kans is dat dit het warmste jaar ooit in België wordt.
3: Ja, natuurlijk. Na het record warme zomer natuurlijk dat we al gehad hebben, weten we ook dat als je de komende 10 dagen bekijkt, dat het nog niet recht koud aan het worden is. Ja, dan kan dit wel. Dat geloof ik best. Dus, maar het hangt natuurlijk nog een beetje af van hoe het allemaal gaat evolueren als het in november toch koud wordt. Wat overigens de komende afgelopen 10, 15 jaar nooit gebeurd is. Helaas zou ik zeggen, steven we toch weer af naar een record. Hè.
0: Ja, toch wel.
1: Maar mogen we deze week dan al herfst weer verwachten, Frank? Dat viel nog goed mee, dacht ik.
3: Ja, inderdaad, valt best mee. Hè. Vandaag is het wel zo dat er eventjes vanaf Nederland redelijk wat bewolking binnencijpelt. In het zuiden en het centrum van het land deels, daar zijn nog opklaringen. Maar uiteindelijk gaat het toch eventjes betrokken geraken. En dan is het maar de vraag natuurlijk in hoeverre dat wolkendek gaat breken. Dat gaat wel gebeuren, vooral na de middag als de zon wat meer kracht heeft. En dan krijgen we toch weer opklaringen. De meeste zon is sowieso voor de regio's tegen de Franse grens en voor de Ardennen. De minste zon is sowieso voor het noordoostelijke deel van ons land. Dan moet je denken aan provincie Limburg en deels ook provincie Antwerpen, dus tegen die Nederlandse grens. Mm-hmm. Daar gaat de bewolking toch wel redelijk dominant blijven. Nu, qua temperatuur komen we uit op zo'n 19 of 20 graden. Die 20 graden is natuurlijk daar waar de zon erdoor komt natuurlijk. Ja. Dus elders zal het hier de 18 of 19 graden zijn maximaal.
0: Blijft het een beetje zo de komende dagen en zitten we nog altijd op een goede koers om een echt al warm weekend te hebben alweer?
3: Ja, dat wordt nog altijd bevestigd. Hè. Ja. Dus morgen is het zo dat we een redelijke dag krijgen. Je mag het zelfs vergelijken met gisteren. Hè. Dus toch wel zonnige periode. Af en toe wat wolkenvelden. En tegen het eind van de dag iets meer wolking. Wel in het westen van het land bij 21 graden. Dan gisteren leek het dan te gaan regenen. En de nacht volgens zich op donderdag met donderdag een paar buien. Dat is er nu uit. Hè. Dus donderdag betekent dat dan ook dat we zelfs zonnige periode gaan hebben. Wat stapwolken, maar blijft dus droog bij 19 graden. Dus iets fris. Is het dan. En dan vanaf vrijdag ziet dat er goed uit. Hè. Vrijdag veel zon, 22 graden, zaterdag 23 graden, met ook redelijk wat zon. En ook zondag een graad of 23, met een mix van zon en wolken. Dus dat ziet er zeer goed uit voor vrijdag en voor het weekend. Ja,
0: ja, dat is het dan wel. Hè. Grote kans dat het de warmste jaar ooit wordt, maar wel prettig die na zomer.
1: Maar toch
0: dit
1: mooie week.
0: Ja, het is echt een fijne week. Ja. Dus laten we verder niet over jammeren, Frank. Dankjewel en heel graag tot morgen. Hè.
3: Dat is goed, tot morgen.
0: Morgen. De Weerbilly.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
14: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
13: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
14: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
13: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
14: Humo!
13: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
15: Thomas en Sien.
16: Ik mag straks een plaatje kiezen. Misschien dat klopt toch, hè?
17: Dat klopt helemaal. En het plaatje dat je kiest, ik heb het nog nooit gehoord.
16: Ah ja, maar ja, oké. Okay, ja. Ik hoop dat Kevin niet luistert, want die gaat denk ik straks in een hoekje zitten huilen.
17: Onze chef muziek.
16: Ja. Maar ja, het is nou een apart nummer.
17: Ah, ja.
16: Het geeft redelijk wat gas, maar goed, allee, dit is onder ons, hè.

0: toch wel het spreekwoordelijke zonnetje in huis. Shirley Manson van Garbage met Only Happy When It Rains.
1: Vorig jaar toch op 477 in de Willy Duizend. En daarover gesproken...
2: De Willy Duizend.
1: Vanaf maandag 28 september kan je opnieuw luisteren naar de 1000 beste rockplaten aller tijden op Willy. Welke platen dat zijn, daar kan jij nog over beslissen tot en met vrijdagavond. Dus doe dat nog. Stuur jouw favorieten nog door via willy.radio of via de app. En als je dan volgende week luistert, dan zit er ook iets in voor jou. Iets groots, iets chiques. Een echte gouden plaat ter waarde van 3500 euro. Want ook jij kan goud pakken.
0: Schitterend.
1: Jawel.
0: Schitterend.
1: Ja.
0: Wie dat doet in de Willy Duizend, dat ligt aan jullie. Dus stemmen maar. Ja. Ik mag nog eens een plaatje pluggen, zoals het dan wel eens wordt genoemd.
1: Moet ik nog snel even meegeven hoe de Willys die plaat kunnen winnen? Misschien.
0: Zeker.
1: Dus je moet even...
0: De gouden plaat, hè?
1: Ja, de gouden plaat dus. Hè. Ja, dus vanaf maandag ga je elke dag 10 gouden nummers zien staan in de Willy-app. Die maken we 's ochtends bekend. Dat zijn 10 nummers die je gedurende de dag sowieso zal horen, maar je weet natuurlijk niet wanneer. En telkens je zo'n gouden plaat hoort, moet je die aanduiden in de app. Als je er 6 van de 10 hebt gevonden, dan gaat je naam in de pot.
0: In het potje.
1: Dus 10 keer in totaal kan jouw naam in de pot zitten, want de Willy 1000 duurt 10 dagen. En dus heb je ook meer kans om door de onschuldige hand eruit gepikt te worden als winnaar van die gouden plaat.
0: Schitterend.
1: En dan is de actie helemaal rond en uitgelegd en kan jij nu je platform nemen voor jouw favoriete
0: plaat. Mijn platform dus misschien niet per se nodig, maar ik heb een beetje aparte keuze. Ik weet ook dat Kevin al op voorhand met tranen in zijn ogen had.
3: Kan je dat echt doen in de ochtend?
1: Onze chef muziek.
0: Onze chef muziek, inderdaad, die kruipt nu echt onder zijn bed van ellende. Maar ik vind het gewoon een heel cool nummer. En ik dacht, van af en toe mag het zo een keer iets anders ook zijn in de Willy 1000. Dus ik heb voor de band TV on the Radio gekozen.
1: Ja.
0: Een vrolijke band uit Brooklyn. En die Brooklynites, die hebben wat gedaan, wat die horen te doen natuurlijk. Van allerlei dingen mixen. Van alles wat er in Brooklyn rondhangt. En dat kan een beetje post-rock en punk zijn. Maar doe daar ook elektronica bij. En dat zorgt dan voor echt een waanzinnig coole sound.
1: Okay.
0: En daarom heb ik TV on the Radio gekozen met Wolf Like Me, want dat is een soort van stampende stoomtrein die zich op gang trekt en dan vrolijk over je heen walst. Van boom, patat! En hopla!
2: Music matters. De Willy 1000.
1: Maar waarom denk je dat Kevin hier niet blij mee is? Is het niet heel Willy ook?
0: Ah, ik weet niet. Dus af en toe heeft Kevin van die liedjes waarvan zijn front samentrekt. Die zijn oncontroleerbaar. Dat is gevaarlijk. Ik zie wat hij denkt dat het een beetje lawaaierig is. Okay. Enfin, Wolf Like Me, TV on the Radio.

0: maken je toch zo zielsgelukkig van zeggen... Wolf Like Me van TV on the Radio.
1: Ik moet jou toch ook wel echt feliciteren. Wat een wonderlijke, prachtige keuze. En enkel uitsluitend positieve reacties van de
0: mensen. Ik zie het. Het doet mij ontzettend veel plezier.
1: Goed gedaan.
0: Het roert mij tot in het diepst van mijn vezels eigenlijk. Dank je wel daarvoor. Kijk, wat een oplader was dat tegen. En nog eentje. We hebben er nog eentje klaarstaan van Muse. Straks het echt goede nieuws. Fijn geselecteerd door de goed nieuws, Willy Freek Braakman.

0: Pak dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Eddie? Amy? Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recubel.
0: Willy presents... H-Concerts, een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
8: Willy, music matters.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
0: Thomas en Sien.

0: IQ. Black Box Revelation. 9:15. Dit is...
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Freek Braakman. Goedemorgen, Freek.
2: Een zeer goedemorgen allebei.
3: Freek, ja, dat is misschien niet de gewoonte om vragen aan jou te stellen, maar wat vind je van Trump TV? Sorry, we lazen dat hier net.
2: Hé, maar dat is geweldig dat je dat aan vraagt eigenlijk, ja, nu je het zegt. Ik vind het fantastisch, ja, en ik zag het vanmorgen. En ik moest onmiddellijk aan een verhaal denken van een paar jaar geleden. Probeer te volgen, hè. Over een amfitheater in Italië. Over een Grieks amfitheater in Italië. Ik ga het uitleggen.
0: Ja.
2: Er is in Arcugnano, dat is een dorpje niet zo ver van Verona.
0: Ja.
2: Was er een paar jaar geleden het Amfiteatro Maritimo Berico.
0: Oké. Okay.
2: Het maritieme Berische amfitheater. Enfin, dat is van een Griekse makelij, 2000 jaar oud. En je kon dat daar gaan bezoeken als toerist. En daar was een gids, Franco Malosso, die daar de rondleidingen gaf.
0: Ja.
2: Hij werd zeer gesmaakt, kreeg op TripAdvisor allemaal eigenlijk alleen maar 5-sterren reviews en heel goede uitleg en zo. Was €40, denk ik, voor het bezoekje.
0: Oké, geen geld. Maar
2: Thomas, ik voel jou volgen en zien ook. Maritimo, dat wil eigenlijk zeggen aan de zee.
0: Ja.
2: Maar dat Amfiteatro Maritimo Berico, dat lag 70 kilometer van zee.
0: Oh, dat is raar.
2: En Grieken, ja, dat is heel raar. En de Grieken zijn er eigenlijk ook niet echt heel actief geweest in dat stuk van Italië. Ook een beetje vreemd.
0: Ja.
2: Maar bon, Franco kon zo enthousiast vertellen over wat er allemaal te zien was. En vertelde ook stevast dat onder andere Julius Caesar en Cleopatra daar samen nog geweest waren.
0: Waar niet.
2: Kijken.
0: De meeste pizza-restaurants in Rome ook trouwens. Maar goed.
2: En daar werd het een beetje shady, zeg maar, dat ook Julia Capulet daar nog geweest was.
0: Weet je wel, Julia van Romeo en Julia. Van de familie van de Capulets en de Montagus.
2: Voilà, je bent helemaal mee, Shakespeare, ten beste. Maar dat is dus het probleem, want Shakespeare heeft natuurlijk dat verhaal verzonnen. Romeo en Julia hebben nooit echt bestaan.
0: Maar ja.
2: En enfin, na een jaar of twee zijn we toch eens gaan kijken. En wat bleek, die Franco die had met cement en polystyreen had hij daar in zijn achtertuin zelf een soort de Griekse amfitheater.
0: Dat meen je niet. Dat was een
2: soort... Dus wel, ja, maar hij heeft twee er volgehouden. Enfin, uiteindelijk is er toch op uitgekomen en zegt, goeie Franco, het is niet omdat ze in Verona ook doen alsof dat balkon daar echt is van Julia, dat jij dat ook moet doen.
0: Maar schitterend.
2: Dus voilà, de mens is veroordeeld tot 2 jaar cel. En daar moest ik een beetje aan denken met Trump TV toch.
0: Oké, maar wacht.
3: Ja.
0: Kantelen van Purschuim en zo, dat, ja, inderdaad, die sfeer, daar zoeken we het. Zeg maar, misschien moeten we hem even kaderen. Dus dit heeft natuurlijk te maken met de solidariteit van eigenlijk uiteindelijk alle media die zich... allemaal samen scharen. Hè? Dat is wel belangrijk dat we dat erbij zeggen.
2: Dus Trumpy is een beetje boos, omdat van de week heeft hij gezegd, hij had een beetje een slechte week, een paar keer slecht in het nieuws gekomen. Hij heeft gezegd, CNN, Politico, jullie mogen hier nooit meer binnen, perskaarten inleveren. En het grappige is, je moet het filmpje eens opzoeken. CNN had afgesproken om een inwijding van een nieuwe helikopterhaven in beeld te brengen. Ze hebben dat ook gedaan, maar ze hebben de microfoon onder de helikopter gelegd.
0: Waar dat is
2: echt eens opzoeken. Maar dan heb je gewoon de helikopter gehoord.
0: Sorry, een spontaan applaus.
2: Schitterend toch?
0: Ja,
2: en
0: dat
2: dus
0: is
2: heeft hij gezegd, allemaal buiten, ik begin nu met mijn eigen Trump TV en ik heb nu goede hoop, Thomas, de algemene vergadering in New York van de VN begint.
0: Ja.
2: En ik heb nu goede hoop dat we van de week eindelijk gaan inzien dat Donald Trump en trouwens ook zijn Chinese collega Xi komt op bezoek, dat die eigenlijk gewoon ook allebei volkomen fictief zijn. Dat hoop ik.
0: Handgestuurd van op afstandsbediening. Oh, wat zou tof zijn. Dat we er gewoon de pielen maar moeten uittrekken. Dat is wel een schoon.
2: Dus ik ben zeer benieuwd naar die beelden van de week.
0: Veel info, maar we hebben nog een volledig uur om alle prikkels een plek te geven, hè, Freek?
2: Ik denk het. Mochten er vragen zijn, je mag ze altijd mailen.
0: Ah, wel, het was hoe dan ook. Goed nieuws, waarvoor dank. Freek, tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Goed nieuws, Willy.
3: Ik onthoud vooral dat je eigen amfitheater bouwen nog niet eens zo onmogelijk is.
0: Nee, zo dol is dat niet. We hadden nodig wat bedflessen en veel voor puur schuim. Allee, The Doors.

0: Nieuwe single van Blue Eye, Make a Living. Caitlin, de bassiste, is nog maar net cello beginnen oefenen.
1: Oh.
0: En die speelt dat nu al zo, hè?
1: Wauw.
0: Ongelooflijk, die vrouw.
1: Talentje.
0: Dat is echt niet te doen. Ja. Dit is nog Angie van Rolling Stones.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Een goedemorgen. De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lise van de Kastelen.
6: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
5: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. De non-profit sector boekte vorig jaar €2,7 miljard winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Slechts €80 miljoen daarvan vloeide naar de schatkist. De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het gaat dan om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Inkomsten uit giften zouden wel vrijgesteld worden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
7: En als dat zou gebeuren, dan hebben liefdadigheidsorganisaties als Kom op tegen Kanker of het Rode Kruis eigenlijk weinig te vrezen. Bijvoorbeeld voor het Rode Kruis blijft er eigenlijk nagenoeg geen winst meer over als je er alle giften afhaalt, dus de inkomsten daaruit. Zij zullen het misschien niet zo voelen, de ziekenfondsen denk ik wel.
5: Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. De explosies in Antwerpen-Noord vannacht zijn wellicht gericht aan een veroordeelde drugscrimineel, dat schrijft HLN. Er waren vannacht 2 ontploffingen vlak na elkaar. Eén daarvan gebeurde aan de woning van een gekende naam in het Antwerpse drugsmilieu. Er werd voorlopig nog niemand opgepakt, zegt Kim Bastiaans van de politie.
8: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat om een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
5: Er loopt een onderzoek. De komende weken zullen maar 3 tankers in Zeebrugge gas lossen. Dat is minder dan gewoonlijk en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is opvallend, want met de winter voor de deur zouden onze gasreserves beter aangevuld zijn. Onze ondergrondse gasopslag in

0: en een graad of 18.
1: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
0: Willy. Klein ideetje. Geef het maar mee. Stel, als we nu allemaal
1: Thomas
0: samen,
1: en Sien,
0: strategisch en als het kan ook synchroon, samen gas lossen, kan dat probleem met die tankers niet opgevangen worden? Klein idee, hè? Doet er uw voordeel mee, Sien? Ik gooi het gewoon in de groep. Ik zet de spier op een kier. Nee.
2: Wat bedoel je dan, boven of onder water gas lossen?
0: Het is te zien of je van broebels houdt of niet, Sien.
2: Oké.
0: Gekke vraag nu.
2: Ik lief. Maar de gas was toch onder water, de gastankers?
0: Onder water?
2: Was dat niet onder water? Heb ik dat verkeerd gehoord?
0: Het zijn er maar drie, dat is het probleem. Het zijn maar drie.

0: Future van de Fanjets. Om 7 over 9 op dinsdag 22 september. En dag waarop we uiteraard, zoals altijd op dinsdag, eerst gaan checken hoe het met Stijn zijn humeur is. Vanavond Mercy en meer. Of en more, liever, vanavond. Maar eerst ook even zijn humeur checken, dat is voor straks.
1: Sorry, ik heb daarnet van het nieuws meteen mijn eigen nieuws gemaakt. Ik had verstaan dat die gastankers in de zee hun gas losten. Kan natuurlijk niet.
0: Nee, ze waren maar met 3. Ja. Dat waren kwam meteen.
1: Ze konden maar aanmeren met 3. Ja. Ja, ja. Ja, sorry. Ik ben namelijk meer geïnteresseerd in kunst en cultuur.
0: Ah, is goed. Ja. Eindelijk. Ja. Ik ben heel benieuwd wat er nu komt.
1: Weet je nog, vorig jaar, of het is misschien al 2 jaar geleden, dat Koen van Mechelen een limited edition kunstwerk op de markt bracht via Aldi.
0: Klopt, ja.
1: Het was die Cosmo Golem. Ik heb toen effectief in de rij gestaan en ik was te laat.
0: Oei, ja.
1: En dan onmiddellijk zag je natuurlijk die kunstwerken op tweedehands opduiken.
0: Ah, ja.
1: En ik dacht van...

0: Ik ga nog even wachten, want misschien over 2 jaar of zo gaan mensen dat niet meer zo interessant vinden. Ik heb het er nu nog eens bijgenomen. Nog steeds wel minstens 150 euro. Voor een kunstwerk dat destijds dus 25 euro kostte.
1: Echt?
0: En vooral, ik vond het een heel mooi kunstwerk. Het was heel mooi. Waarom vertel ik dit? Aldi gaat dat nu zaterdag opnieuw doen, maar dan met een kunstwerk van Prinses Delphine.
1: Echt?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ze heeft een kunstwerk gemaakt ter ondersteuning van de Warme William-campagne. Dat is om mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar te maken.
1: Ja.
0: Je kan het kunstwerk nu nog niet zien. Het is nog geblurred in de folder en online. Morgen maakt ze het bekend via een grote mural. Dus dan ga je te weten komen hoe het werk eruit ziet. Maar ja, Prinses Delphine kennen, dan gaat het wel heel felle kleuren, heel schreeuwerig zijn.
1: Ah, wel, ik heb die al een paar keer ontmoet toen ze pas bekend was als de dochter. En vooral natuurlijk de kunstenares.
0: Ja.
1: En ze heeft altijd het Koningshuis als thema ook veel gehad. Hè. Dus de tricolore, de kleur van onze vlag.
0: Ah, ja.
1: Ik hoop dat ze een beetje weg gaat blijven van dat tricolore. Gedoe.
0: Ja. Enfin, ik ga wellicht toch opnieuw in die rij staan zaterdag.
1: Ah ja, toch.
0: Ik ga het nu anders aanpakken en nog vroeger opstaan gewoon. Ja.
1: Ja. Ik wacht tot dat tuinmans eraan begint.
0: Oh. Ik denk niet dat hij dat gaat doen.
1: Ik denk dat ook niet.
0: Dat is niet zo'n type.
1: Het is een mopje!
0: Ja. Ah, okay.
1: Het is al een mopje. Je moet al een mop uitleggen vandaag.
0: Of Jan Fabre.
1: Wil je eens aan mijn vinger trekken? Ook dat is een mopje. Zeker. Leg het mopje uit, dag. Welkom. Duidelijk is checken hoe Stijn zijn humeur is na Matt Beuningen.

0: Vanavond kan je luisteren naar Mercy en meer met als gastheer Stijn Meuris. Dus hoog tijd om eens te horen hoe zijn humeur is. Dag Stijn, goedemorgen.
1: Dag Stijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen Stijn, goedemorgen.
0: En, ça va?
1: Ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Het is wankel deze ochtend, het humeur.
2: Hoe komt het?
1: Maar nee, het kan nog alle kanten uit. Zo ben ik wel.
2: Okay.
1: Het heeft er een beetje mee te maken. Het festivalseizoen is nu wel echt achter de rug.
2: Ja.
1: En ieder jaar, zo pakweg half september, dan voel ik toch een kleine steek van gemis.
2: Mm-hmm. Snap ik. Ja.
1: Al die mooie festivals hebben we weer gehad. En we hebben de eer gehad om met twee groepen dit jaar, zowel Monza als Noordkaap, op vele van die festivals te mogen spelen. Dat is allemaal heel leuk, dat was te gek. We hebben gigantisch veel volk gezien. En pas achteraf besefte ik, ben een nieuw fenomeen tegengekomen dat niet zo heel nieuw is.
2: Okay.
1: Maar waar ik nooit echt op gelet heb, Thomas, omdat ik niet tot de doelgroep behoor, denk ik.
2: Ah, vertel eens.
1: Ja, wel, we zijn denk ik allemaal een beetje vertrouwd met het concept van het VIP-gedeelte bij een festival. Hè? Ik neem aan dat jullie zijn VIPs, hè? Ja, tuurlijk.
2: Ik kan er mee iets bij voorstellen.
0: Niet, Stijn. Ja. Ik hoor daar niet bij.
1: Ja, maar dat is komende. Ik hoor in de wandelgangen dat komende.
2: Distanceert er zich op voorhand al van.
0: Bijvoorbeeld, Pukkelpop vorig jaar. Ik moest daar werken voor Willy.
2: Ja.
0: Ik mocht niet in de VIP.
2: Gewoon een keer even vriendelijk lachen naar Apple en dat is geregeld.
1: Ja,
2: en zien, je moet het ook gewoon benoemen, soms zijn ze het vergeten.
1: Kijk, weet je wat ook is, Sini? We zijn inmiddels een jaar verder en jouw naam is gemaakt en bovendien ken jij ons. Dus dat komt wel goed. Nee, maar dus er is een nieuw fenomeen.
2: Ja,
1: en dat
2: in de VIP-wereld. Okay.
1: Ja, in de VIP-wereld. Er is een Uber-VIP. Een V-VIP. Trouwens, dat is de echte officiële afkorting met dubbele V.
2: Ja.
1: Ja, voor de full body. Nee, niet de full body. Maar de full VIP experience. Dat was me eigenlijk een beetje onbekend. Ik had al geruchten opgevangen dat het bestond, maar ik had het in werkelijkheid nooit gezien. Een beetje zoals Sasquatch eigenlijk. Je weet dat het bestaat in de bergen, maar je hebt het nooit gezien.
0: Zoals wat? Dat leidt ons te ver.
2: Volgens mij te ver, is het?
1: Ja, dit leidt ons
0: maar
1: te
0: dus
1: ver.
0: Je bedoelt eigenlijk van, er is een VIP, maar dan is er daarna nog een deurtje naar de ultra-VIP?
2: Ja.
0: Zoiets?
2: Ja, cascade van VIPs dan.
0: Ja.
2: Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is niet echt een deurtje, Sint. Het is heel vaak een andere afdeling, waar je niet geacht wordt om te komen. En dat is een fenomeen, dat bestond al wel even, van horen zeggen.
2: Ja.
1: Maar dat begint nu door te dringen ook tot de iets wat kleinere festivals.
2: En hoe zit dat praktisch? Hoe zit het praktisch in elkaar? Dus je eigenlijk naar bloed, zweet en tranen en het verkoop van heel veel hiprock of bakstenen of zo, dan word je uitgenodigd in de VIP van een leuk festival. Auto's doen het allemaal goed, ze slaan. Heeft voor de saucissen gezorgd. Je mag in de VIP. En wat gebeurt er dan?
1: Ja, je mag in de VIP dus. Hè. Je mag één klasse hoger.
2: Ah, dan kom je in de super VIP.
1: Zo'n sectarisch gegeven. Zo probeer ik het mezelf voor te stellen.
2: Ah, ja.
1: Dus volgens mij zijn er ook mensen die daar knipogen naar elkaar. Omdat die volgens mij weten van, jij bent ook een van de VIP.
0: Maar
1: dat wordt niet hardop gezegd. Dat is een soort
2: geheime handshake eventueel ook.
1: Ik weet niet.
2: Okay.
1: Dat zou kunnen, dat er bepaalde gebaren mee gemoeid zijn.
2: Ja. Ja.
1: En dan, die weten dat ook van elkaar.
2: Ja.
1: They're in the know, zoals ze
0: zeggen.
1: En
0: wie zijn dan de mensen die nog in de gewone VIP mogen?
2: Ja. Heeft hij nog waarde? Want zelfs Sim mag daar niet binnen.
0: Nee, ik mag daar niet binnen.
2: Ja, okay.
1: Nee, dan is alles aan het evalueren. Ja.
2: Al verdronken,
1: en dat bedoel ik. Daarom is het humeur deze ochtend niet echt optimaal, omdat ik daarover ligt te pikken.
2: Ja,
1: en dan weet ik niet waar we naar evolueren, Thomas en Sien, omdat ik denk, volgende zomer is er weer een festivalseizoen.
2: Ja, ja.
1: En dan denk ik, waar gaan we naartoe? Ik schat in dat we uiteindelijk gaan naar een festivalbeleving waarbij de concerten niet meer nodig zijn.
2: Ja, en dat je gewoon iedereen even gewoon op mijn koepje champagne erbij, een businesskaartje aan elkaar kan geven.
1: Een oesterke, de betere wijn.
2: Even slurpen, daarna even in de planten kotsen en dan kan iedereen zo zat als een aap naar huis. Perfect.
1: Het zijn gehuurde planten, hè? Dat zijn gehuurde planten.
2: Ja, dat ook. Het is gesponsord door die man die met een kraan boven de VIP hangt als super ultra VIP. En die volledige
1: Ik zie het die richting uitgaan. Ja. Dat we uiteindelijk dus niemand van ons publiek of wij mogen ook schrikken. Maar als volgend jaar denk ik dat er festivals gaan zijn zonder concerten.
2: Oh, ja.
0: Maar jij bent er vanavond, Stijn, voor iedereen.
1: Dat weer wel. Om
0: wat ga je draaien in Mercy and More?
1: alleen maar festival acts. Okay. Nee, dat is niet waar. Gewoon goede muziek. Goede muziek, as usual.
2: Dankjewel, Stijn. Een fijne dag. En een humeur. Maar je hebt nog lang. Je hebt nog lang, Stijn.
1: Ik heb nog lang. Absoluut. Oké. Okay.
2: Tot straks. Dankjewel. En een fijne dag.
1: Yo. Humeuris.
0: Ik snap die frustratie wel 100%.

0: Can't Heat van Jamiroquai. Er is muzieknieuws toch? Zeker, Sien is daar heel vlijtig aan het werken. Mogen we daar al iets over weten?
1: Er is een nieuwe single van een artiest, ja, waarbij dat eigenlijk niet meer kan, maar het is toch gebeurd.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
2: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vanavond een currieke?
13: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
15: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
19: Thomas en Sien.

0: Dit is Radio Clash van The Clash. En dit is Radio Willy. En tijd voor...
1: Dit is het muzieknieuws.
0: Van dinsdag 22 september met Sien.
2: Oh, my friend is
3: Metallica heeft alweer hun wereldtournee verlengd. De M72-wereldtournee zijn ze in april 2023 mee gestart. En daar zijn ze nog steeds mee aan het toeren. Ze gaan ook binnenkort in Las Vegas spelen in The Sphere. Wat U2 ooit als eerste band heeft gedaan. Maar het meest bijzondere is misschien wel dat ze een andere band nu mee gaan nemen op tour. En dat is Limp Bizkit.
0: Oh.
3: En samen heten ze dan Limptallica.
0: Oh, schitterend. Zou ik kunnen zeggen, amai, dat bekt lekker, maar dat is een leugen.
3: Ja, ze gaan, ik denk ook niet dat ze echt samen gaan optreden.
0: Echt gewoon heel muf, maar geen probleem.
3: Ja. Het is Limp Bizkit in het voorprogramma van Metallica. Voorlopig wel enkel in de VS en Canada. Maar wie weet komen ze ook weer onze richting uit.
0: Wie weet.

0: We hebben het al vaker gezegd, maar er komen steeds meer goede dingen uit Ierland.
1: Jawel.
0: Waaronder Fontaine's DC, dat weten we nu al wel langer. Maar de Ierse overheid heeft weer iets nieuws aangekondigd. Ierse tieners, 16-jarigen om precies te zijn, gaan een waardebon van 100 euro ontvangen om enkel en alleen aan cultuur te kunnen besteden.
1: Zo cool.
0: Ja, het is nu opgenomen in de begroting. Het zou tussen de 7 en de 8 miljoen euro kosten, wat in een begroting.
1: Dat is eigenlijk een beetje een peulenschil en dat triggert echt heel veel jonge mensen om mooie dingen te maken, zoals muziek of maakt niet uit.
0: Ja. Het zijn 16-jarigen dus die die 100 euro mogen uitbesteden aan culturele evenementen. Als het een succes is, dan gaan ze het misschien volgend jaar ook uitbreiden naar de 17-jarigen. Dus ja, heel goed initiatief alweer vanuit Ierland.

0: 6 november komt er een heel pak oud, maar ook nieuw materiaal uit van Tom Petty onder de noemer Origins 1971 tot 1978. Er zijn heel veel nummers die Tom Petty in die tijd schreef en nooit echt uit zijn gekomen. Tenzij misschien van die hele obscure bootlegs. Ja. Hebben misschien sommige fans al wel wat nummers gehoord, maar Tom Petty vond over die bootlegs vaak dat die opnamekwaliteit heel slecht was.
1: En terecht, hè, dat
0: heeft,
1: is het.
0: Ja, en heeft die nummers dan ook nooit opnieuw kunnen opnemen. 2017 overleed hij helaas, maar nu is er toch op een manier een nieuwe versie gevonden van die nummers. Hebben ze wat opgepoetst. En op 6 november komen die nummers dus uit. Parade of Loons is één van die nummers. We gaan er naar luisteren en laat gerust weten wat je ervan vindt. Tom Petty en zijn Heartbreakers met Parade of Loons.

0: Eddie laat weten, rauwe sound, I like it. Ook Ria en Bert vinden dat het heel goed klinkt. Jan zegt dan weer, ja, zelfs dood zingt hij nog een beetje met een snotvalling. Die dekselse Tom Petty.
1: Jan, een beetje kritisch, hè, Jan. Ik vond hem heel lekker.
0: Ja, lekker vintage.
1: Braid of Loons.
0: We zoeken nog een laatste plaat in het thema vrede.

0: Wist je datjes van Connections?
1: En hoe was Thailand?
2: Oh, echt zalig. Veel gezien.
1: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
2: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
1: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
2: Ook gemist.
1: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
2: Tje, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
1: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Thomas en Sien.

0: Do I Wanna Know van Arctic Monkeys.
1: Onze laatste plaats zoeken we in het thema vrede, omdat het deze week Internationale Vredesweek is. Aan welk nummer moet jij denken? Peace and love and understanding en van alles wat daarmee te maken heeft. Welk nummer wil jij horen? Laat het weten via de app. Je krijgt nog Robert Palmer bijvoorbeeld, Johnny and Mary. Phoebe Bridgers komt er ook nog aan met Lost Boys. En dan straks misschien jouw laatste.

Johnny and Mary van Robert Palmer. De hele week is het Vredesweek. Kan bij deze dagen soms wat cynisch klinken, maar wat moeten we doen? Omarmen. Keihard omarmen. Zorgt er ook voor dat vrede en peace het thema voor de laatste plaat is. Suggesties zijn nog welkom. We hebben nog twee plaatjes te gaan en dan is het zover. Dus je vindt de weg wel via de Wheelie app.

0: goed thema zou ik voorzichtig willen stellen. Maar goed thema, uiteraard klassieker. Hè? De vrede als thema, jongens toch. Ja, keuze zat natuurlijk.
1: Ik vind de Willys enorm op dreef.
0: Zeer goed. En het goede moment heb ik de indruk ook. Ja. Het is toch zeker niet verkeerd. Dag Annelies.
2: Goedemorgen.
1: Oh, jij bent grote fan van Tofan Commerce en Flip Kaulier, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Ken jij Vredeslied van Flip Kaulier? Ik ken het niet.
2: Van Flip Kaulier, solo.
1: Ja.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Nee. Ik hoor het
0: hier aangevraagd, maar ik heb het even gezocht. Het is moeilijk te vinden, precies. Ja. Maar het ligt wellicht aan mij.
2: Misschien straks eens beluisteren.
1: Ja, misschien voor de volgende dagen.
0: Oh, het in gedachten.
1: Vandaag hebben we de keuze van Guido uit Sint-Niklaas klaargezet. Ja, ook een klassieker. Ook een klassieker. Maar je vergeet misschien soms dat het een, toch wel een vredessong is.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik geef hem. Ik geef hem gewoon. Ik geef hem, want hij is ook een beetje van ons. Hè. Ja, iedereen die is in Oostende is geweest, is ook van ons. Hè. Dus voor eeuwig en drie dagen in ons hartje. Marvin Gaye en zijn vredeslied What the Fuck Is Going On?

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
5: Een goeiemorgen. De dubbele explosie in Antwerpen-Noord vannacht viseerde onder meer een veroordeelde drugscrimineel, dat weet HLN. Het is iemand die 8 jaar cel kreeg en gelinkt wordt aan drugsbaron Bolle Jos, maar op de vlucht is. Een van de 2 huizen waar er vannacht een ontploffing gebeurde, was van hem. Er is nog niemand opgepakt. Onze Belgische wielrenners zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert die kwam maar nipt op tijd aan in Zaventem en had dus geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
6: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend in welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed, ik zit er niet zo mee. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
5: Remco Evenepoel is al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. En bij supermarktketen Aldi kan je vanaf zaterdag kunstwerken kopen van Delphine Boel, ofwel Prinses Delphine. Aldi kondigt dat zelf aan in zijn folder. Je kan wel maar 1 werk per persoon kopen en het kost zo'n 25 euro. Woensdag wordt het schilderij officieel onthuld. Het is deel van een actie voor Warme William. Dat is een goed doel voor jongeren. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.
4: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
3: Music matters.
4: Classics. Annelies Orie.

de komst van The Cure naar Pinkpop werkt er een rock onsein, zijn ze nog populairder. Elke keer ze hier passeren, verschijnen er massa's zwarte hartjes in de app. Ik ben dus benieuwd of dat zich ook zal vertalen in de volgorde van de Willy Duizend. Want we zien elk jaar de invloed van grote shows. Deze groep heeft dus ook de kans om beter te scoren. Zij stonden op Werchter Park Live, hebben daar een goede show gespeeld. En ik ben dus benieuwd of jij dit nummer dit jaar ook in de Willy Duizend zal stemmen. Stond er vorig jaar niet in. What I've Done van Linkin Park.

Redelijk op het gemak wel voor een nummer dat Swingin' Party heet. Maar heerlijk voor een dinsdagochtend, deze van The Replacements. Dit knalt iets harder. Iedereen die aan het inkakken was, is nu weer wakker. Dit is Texas.

0: Ja, ik draai dus heel vaak de cover van dit nummer van Eric Clapton. Maar nu dus nog eens op algemeen verzoek het origineel. Cocaine van J.J. Cale. Is iets rauwer, iets minder strakke opname, maar wel heel goed. Zometeen krijg je een van de favoriete bands van Thomas de Soete. En ik vermoed dat hij die zelfs op één heeft gezet in de Willy Duizend. Zometeen Phoenix.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy Duizend? Wordt het Kurt?
2: Yeah, yeah.
1: Eddie? Amy,
3: yeah, baby.
1: Robert, of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000, de 1000 beste rockplaten aller tijden. Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
4: It's a Sunweb holiday.
1: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een goede koffie? Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
15: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
16: Wat?
15: Hier staat op alle modellen.
16: Ja, ja.
15: En die prijzen, zijn die gecheckt?
16: Absoluut.
15: De Ford Kuga vanaf €24.500.
16: Yep.
15: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
16: Oké.
5: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
17: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
18: Profel.
19: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
20: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
21: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
20: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: je weet, hier in Classics duik ik ook al wel eens graag in de krochten van ons archief. En vandaag heb ik daar een nummer van Andrew Dorf uitgehaald. Eentje uit 2008. Dit komt uit de plaat met dezelfde naam. Andrew Dorf en Supercool.
1: Willy.
2: Supercool. Scorch is like free. Sure. Super coolness. Yeah, I'm sick, lazy, with the hint of mad.

0: Ladies and Roxanne stond vorig jaar op nummer 444 in de Willy Duizend. Wat een mooi getal. Maar de vraag is natuurlijk...
1: Wie pakt goud in de Willy Duizend?
0: En dan bedoelen we enerzijds wie staat er op vrijdagavond 9 oktober op nummer 1 in de lijst van de beste rockplaten aller tijden. Maar ook wie wint de gouden plaat van die nummer 1? Wie weet, ben jij dat wel die nu aan de andere kant van de radio zit? Hoe maak je kans op die gouden plaat? Wel, tijdens de lijst gaan we eigenlijk gewoon bingo spelen. Elke ochtend vind je in de app een lijst met 10 gouden nummers. En op het moment dat je er eentje hoort passeren, moet je naar de app om dat nummer af te vinken. Heb je er aan het eind van de dag 6 kunnen afvinken, dan gaat jouw naam in de pot. En op vrijdagavond 9 oktober pikt Wimmer met zijn onschuldige hand een winnaar uit. En die pakt dus goud. Nu, voor we een gouden plaat kunnen laten maken, moeten we die lijst natuurlijk nog samenstellen met z'n allen. Dus mijn vraag aan jou is, wie is jouw nummer 1 voor die Willy Duizend? Wie zou er een gouden plaat moeten kunnen krijgen? En vooral waarom? Laat dat even weten in de app. En wie weet bel ik je dan zo meteen nog. Dan kan je jouw nummer 1 eens voorstellen aan alle andere Willys. Kunnen zij daar mogelijk ook nog op stemmen? Dit nummer ben ik helaas vergeten. Ik zette hem vandaag in de playlist en ik dacht, potverdikke, dat is echt een hele fijne plaat. Vooral op feestjes. Je hoort hem zo al een beetje komen. Dit is de Postal Service.

0: ik zie dus al Willy's die 2 weken thuiswerk gaan inplannen. Gewoon om maar niks te missen van die Willy 1000. En om te kunnen meedingen naar die gouden plaat. Volgens mij heb je daar trouwens 2 opties mee. Je kunt ze houden als aandenken op de schouw zetten. Supermooi. Of je koopt er voor €3.500 aan concerttickets mee. Want dat is het ongeveer waard.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Yellow!
9: Annelies Orrie.

0: bij dit nummer is het niet de vraag of het in de Willy Duizend zal staan, maar hoe hoog precies Smashing Pumpkins en Today. Sommige Willys die kiezen dus wel voor nummers die de lijst voorlopig nog niet haalden.
1: De Willy Duizend.
0: Een hele goede morgen, Elke.
2: Goedemorgen.
0: Elke dag probeer ik er zowat de opvallendste stemlijstjes voor de Willy Duizend uit te pikken. En dat van jou, dat sprong wel even in het oog. Zullen we het eens overlopen?
2: Zeker, graag. Ja.
0: Op drie ben jij voor een Belgische band gegaan. Sun staat daar met All Gold, een geweldig nummer. Op twee ben je voor een classic gegaan, Treaders Down en Kryptonite. En wat is jouw nummer één?
2: Mijn nummer één is Forever Young van Alphaville.
0: Dat is een party classic. Ik kan mij voorstellen dat het iets te maken heeft met feestjes, of ben ik fout?
2: Goh, ik heb die ooit in een serie gezien waarvan ik de naam vergeten ben. En die was zo grappig uitgebeeld, waar iedereen stond te dansen. En ergens ga ik altijd terug in de tijd en dat liedje horen. En dan word ik eventjes nostalgisch. Ik vind het een of andere rare reden. Ja.
0: Ja, jij zegt er ook bij een minder moment zet ik dat nummer wel eens op en dan droom ik even weg. En naar welke tijd ga je dan terug?
2: Goh, het is nog een klein beetje voor mijn jeugd, maar ik ben opgegroeid met muziek van voor mijn jeugd. Dus ik ben weer jong, ik ben weer forever jong.
0: Zeg Elke, het zou wel tof zijn mocht er meer Willys op Forever Young van Alphaville stemmen, want ik heb gecheckt, vorig jaar zaten die niet eens in de lijst.
2: Dat is niet terecht, hè. Dan moet er in niet gaan horen.
0: Ja, overtuig ze maar, hè. Waarom moet iedereen daarop stemmen?
2: Wie wilde nu niet Forever Young zijn, terug op de 90s feestjes staan dansen. Zonder gsm, zonder filmpjes, gewoon lekker jezelf zijn. En heb je het weggedrogen?
0: Oké.
2: Stem maar op Alphaville.
0: Ik hoop dat meer Willys jouw voorbeeld volgen. We gaan hem nu alleszins nog eens draaien. Geniet ervan, hè, Elke, en dromen mag.
2: Dankjewel.

van de Whatevers. Hij deed toen de set waarmee hij Pukkepop afsloot nog eens over hier op de radio. Kan je nog altijd herbeluisteren via de site of in de app. Maar dus, als het daar zelf scoort, waarom dan niet in de Willy Duizend? En Stijn, die zei zo schoon. Ik heb zelfs een kiekenvelletje en een klein traantje op een dinsdagochtend. Ik grijp deze dinsdagochtend ook aan om deze fantastische covers te draaien. Je kent hem mogelijk van de film Trainspotting. Natuurlijk is het origineel van Blondie. Maar deze versie van Sleeper is ook legendarisch intussen.

Het is al mijn kinderversie van Sleeper uit de film Trainspotting. Straks nog een nummer uit ons album van de week. En dat is Nevermind van Nirvana. En Nirvana die heeft ooit nog een label en een repetitiecode gedeeld met deze groep. Allebei komen ze uit die grunge scene in Seattle. En dat repetitiecode was niet altijd zo netjes volgens de...

0: daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. De douane heeft gisteren een grote kookvangst gedaan. Ze nam net geen 120 kilogram cocaïne in beslag in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in containers met ananassen en bananen die uit Costa Rica en Peru kwamen. De cocaïne wordt nu vernietigd. Amerikaans president Trump lanceert zijn eigen nieuwskanaal, Trump TV. Hij noemt het een alternatief voor de traditionele zenders CNN, MS Now en Politico. Afgelopen weekend maakte Trump bekend dat die nieuwsmerken niet meer welkom zijn in het Witte Huis, omdat ze volgens hem leugens schrijven. De zender stapte daarop meteen naar de rechtbank. En sport, onze Belgische wielrenners die zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert kwam er nipt op tijd aan in Zaventem en had geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
6: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend in welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed, ik zit er niet zo mee. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
5: Remco Evenepoel is al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.
3: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
7: Music matters.
3: Classics. Annelies Orie.

van Daft Punk. En je zou het niet zeggen als je de kranten leest, maar het is dus Week van de Vrede. Elke dag draaien Thomas en Sien daar aan het eind van een show een plaat voor. Maar ik vond de vraag van Kasabian misschien nog wat beter in dat thema. Where did all the love go?

Blitzkrieg Bob van The Ramones. En The Ramones, die waren trouwens headliner op Pukkelpop 1991. De dag waarop Nirvana mocht openen. Straks het nummer van Nirvana dat ze toen niet gespeeld hebben. Maar dat wel alles voor altijd veranderde. Misschien heb je wel al een idee. Nu is dan Spearhead.

0: Heeft iedereen meegezongen, ja? Met Psycho Killer van Talking Heads. Zometeen Depeche Mode.
1: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Hema!
11: Humo!
10: Hema!
12: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
13: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
12: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
13: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
12: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
10: Hema!
12: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
14: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
15: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kind iets van leren, hè, mama? Ja.
14: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
16: Classics. Annelies Orie.

0: Enjoy the Silence van Depeche Mode. Een beetje stilte voor de storm. Album van de week. Deze week vieren we 35 jaar Nirvana. Ja, 35 jaar Nevermind van Nirvana. In Classics hoor je sowieso elke dag een nummer uit dat album. Maar op de dag van de release, 24 september, nu donderdag, dan hoor je zelfs elk uur een nummer uit die plaat. Want dan doen we weer van Willy speciaal. Maar wat was er nu eigenlijk zo speciaal aan dat album? Wat maakte dat hij alles zo veranderde? Wel, natuurlijk zat Smells Like Teen Spirit daarvoor iets tussen. Frank van der Linden, nu van de mens, maar in 1991 nog vooral humorjournalist, die vertelt hoe Nevermind destijds bij hem binnenkwam.
1: Toen was het in de mode om de stem, de vocal, zo fel mogelijk naar achter te mixen. Vooral de gitaren moesten luid zijn en de drums waren toen ook nog heel luid. Maar op die plaat is alles luid en snijdt die stem daar ook zo door, wat ook meteen verklaart waarom dat liedje van toch wel een heel alternatieve band ineens een soort pop-appeal kreeg. De melodie was ook veel beter uitgewerkt dan bij vroegere nummers van Nirvana. Dat is het ineens zo, ja, die typische John Lennon, Beatles-achtige inslag in, met van die melodiesprongen in de vocal. Ik hoorde daar wel zeker het systeem bijna van de Pixies in. Quiet, Loud, Quiet noemden ze dat daarna. Hè. Dat was zo een soort systeem om met zacht te beginnen en dan ineens alles laten ontploffen met heel veel gitaarfuzz en distortie bij. En ja, dat was een soort dynamiek die in die muziek gelegd werd die we tot dan niet kenden. En heel veel bands speelden toen al. Maar Nirvana heeft dat genomen en dat een beetje naar een volgende level gebracht, denk ik.
0: Ik stel voor dat je vooral zelf nog eens luistert of jij ook hoort wat Frank toen hoorde. Een beetje John Lennon, Beatles, Pixies en die typische stil, luid, stil dynamiek. Dit is Nirvana en Smells Like Teen Spirit. Classics. Annelies Orie.

dat ik Smells Like Teen Spirit hoorde. Het was op een ochtend. De radio stond op de vensterbank. Ik dacht, wat is dit? Even leider zetten. En natuurlijk was er ook die clip op MTV met die cheerleaders die helemaal uit de hand liep. Morgen heb ik het met Apple Jansen over de invloed van Nirvana en vooral van Nevermind op heel wat andere artiesten en bands. En ook de volgende groep had zonder Nirvana wellicht nooit bestaan. Rivers Cuomo die zei ooit, ik hoorde Smells Like Teen Spirit en mijn hele wereld veranderde. Ik knipte mijn lang haar af en ik begon liedjes te schrijven voor wat Weezer zou worden. Zonder Nirvana dus geen Weezer en geen Island in the Sun. Hoe zonde zou het

0: ken mij al goed. Ze stuurt je, Annelies. Zonder Nirvana had jij dus een andere openingsdans moeten zoeken. Ja, dan was het waarschijnlijk ook Angels van Robbie Williams geworden of zo, hè? Zoiets, nee?
1: Ja, ja.
2: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio Live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Willy presents H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
5: Willy. Music matters.

Doris Day van Doe Maar. Ik heb net een ontdekking gedaan. Doe Maar staat met geen enkel nummer in de Willy Duizend. Ik snap, dat is geen typische rockband, maar het is toch een beetje overlappen. Mogen die toch niet vergeten? We gaan richting 12 uur met zometeen Kings of Convenience na Mano Negra.

0: Pak dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Eddy? Amy?
1: Yeah, baby.
0: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Een goedemiddag. 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet naar uit dat die snel voorbij zal zijn, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Enbeeld.
6: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijzen van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastic. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd raakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
5: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering RISIF voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vrijs diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie. Die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
7: Daarom hebben wij repressief moeten optreden. Hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie. En ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
5: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. En de persoonlijke spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot zijn geveild voor bijna €1 miljoen. Dat maakt het veilinghuis bekend. Het gaat onder meer om zonnebrillen, servies en meubels. Allemaal spullen uit haar huizen in Saint-Tropez en haar appartement in Parijs. Zo'n 3000 mensen hadden zich voor die veiling ingeschreven. Bardot stierf vorig jaar, ze werd 91. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
4: Music matters.
0: Classics. Annelies Orie.

0: Wrong van Novelstar. En zal ik anders meteen met de deur in huis vallen?
1: De Kettingrocker.
0: Er waren al heel veel mensen suggesties aan het insturen, dus laten we er maar meteen voor gaan. Gisteren ging Bjorn bij mij voor banana pancakes van Jack Johnson. En Geert die dacht meteen verder aan eten, want, zei die, wat kan er nog op een pan?

suiker. En zo kwam hij bij de groep Sugar Ray en Every Morning. Ik zie heel veel opties. Je kunt nog iets doen met suiker. Dat is een ingrediënt. Er zijn veel nummers over suiker gemaakt. Ook synoniem voor iets helemaal anders. Ray, dat is dan weer een voornaam. Kan je ook iets mee. En Every Morning, ook schoon, hè? Nummers over de zondagochtend, over een ochtend, kan allemaal. Maar nu draai ik gewoon nog even de Beatles, jouw suggestie voor de kettingrocker. Die zijn welkom in de Wheelie.

0: David Bowie en Ashes to Ashes. Het zou kunnen dat ik zelfs op deze door de weekse dinsdag eens van het padje ga, zometeen in de kettingrocker. Maar ik zal eerst nog Sparkle Horse en Deus draaien. En na de kettingrocker ook Bruce Springsteen, zodat je alles aan kan in de kettingrocker. Nee, we gaan straks verder op Sugar Ray en Every Morning.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
8: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
17: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
18: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
17: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
20: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
21: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
20: Op en top professioneel met de pro van...
21: Profel.
20: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
22: Willy. Ah, never mind that.

0: Stijn uit Antwerpen zegt, wauw, Sparkle Horse en Rainmaker. Die zet ik zeker in mijn top 3 voor de Willy 1000. Ja, dat is belangrijk, Stijn, want Sparkle Horse stond er vorig jaar niet in die lijst van de beste rocksongs aller tijden. Maar dit jaar kan alles anders zijn.
1: De Kettingrocker.
0: Mijn vraag was, wat zet jij na Sugar Ray en Early Morning? Eveline uit Gent, die wilde van Early Morning naar...

0: klein beetje spijt dat ik die niet gekozen heb. Ik ga hem binnenkort nog eens draaien. Morning Has Broken van Cat Stevens. Maar er kwam nog iets heel leuks binnen. Even voorbellen.
1: Met Jente.
0: Dag Jente, met Annelies van Willy.
1: Dag, hallo.
0: Zeg Jente, jij hebt iets heel gedurfd voorgesteld, hè, voor de kettingrocker.
1: Ja, ik weet niet.
0: Wat zet jij na Sugar Ray en Every Morning?
1: Where the hell is my husband van Ray.
0: Dat is eigenlijk stiekem nog geen classic, dus ik dacht, ah, is die wel al oud genoeg? Maar kunnen wij samen...
1: Ik vind het al een classic.
0: Ja, ik wou net zeggen, kunnen wij samen concluderen dat hij eigenlijk wel echt alles heeft om een classic te worden?
1: Zeker.
0: Oké, dan ga ik die gewoon draaien. Van Sugar Ray naar Ray en Where the Hell Is My Husband. Is dat ook iets waar jij voor zou stemmen in de Willy 1000?
1: In de Willy 1000 daarvoor is denk ik nog net iets te vroeg. Maar wie weet, binnen een aantal jaar, ja.
0: Heb je al gestemd?
1: Nee, ik moet nog stemmen. Ik vind het een super moeilijke keuze.
0: Zoals heel veel Willys. Gewoon je hart volgen.
1: Inderdaad.
0: Je intuïtie en dan komt alles goed. Je hebt nog tijd tot nu vrijdag 6 uur.
1: Oké, super. Dat zal ik doen.
0: Oké, Jente, als ik straks mijn ontslag krijg van de baas... Dan moeten ze jou maar bellen. Hè?
1: Nee.
0: We hebben Ray zeker al wel ooit gedraaid bij Willy. En nu nog eens, dit is Where the Hell Is My Husband. Fijne dinsdag nog.
1: Dankjewel, bye.

Diede stuurt als Prince mag op Willy, mag Ray toch zeker ook wel. Hier moet je alleszins op verder. In de kettingrocker Ray and Where is My Husband. En ik had je Bruce beloofd. Hij stond vorig jaar maar liefst 5 keer in de Willy 1000. Dit heb je toen heel mooi op nummer 500 gestemd. Maar misschien mag dat dit jaar een tikje hoger. Dancing in the Dark.

0: dat dat deugd doet aan ons hartje. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Zometeen krijg je Two Way Army en Garbage. En ondertussen ga ik eens kijken welke nieuwe muziek ons Ros straks meebrengt.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt? Yeah, yeah. Eddie? Yeah, yeah. Amy?
2: Yeah, baby.
1: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Dat is Imo!
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
12: Annelies Orrie.

Push It van Garbage. Ik heb ondertussen gezien, Roos die brengt straks nieuwe muziek mee van een Belgische band, maar nog veel cooler. Allee, sorry, ja, Roos, ze zit hier al. Wim Oosterlink, die heeft iets heel tof geregeld voor Free Willy. Het heeft te maken met deze band. Ik heb het deze week over Nirvana. De vrouw van Kurt Cobain was natuurlijk Courtney Love. Ze heeft met Hole, met deze groep, nog ooit het voorprogramma van Nirvana gespeeld in de Vooruit in Gent in 1991. En straks kun je bij Wim dus 3 albums van Hole winnen op vinyl. Dat is toch een mega toffe prijs. Zeker in de week waarin Nevermind van Nirvana 35 jaar oud is. Amai.

0: Goedemiddag, Roos van Akker.
1: Hela Badjes, Annelies.
0: Roos, er is zo net een gedicht voor jou binnengekomen.
1: Het gaat over kak, zeker?
0: Nee, het gaat niet over kak.
1: Hey, waarom moet alles bij u altijd over kak gaan? Maar echt waar?
0: Is er nog een ander thema in uw leven? Nee. Ik ga het even stilmaken. Ik ga het voorlezen, oké? Okay? Bloemen verwelken en schepen vergaan. Maar ons Roos zal straks voor de micro staan. Schoon, hè?
1: Allee, dank
0: Steve
1: u wel.
0: Uit Gent.
1: Dank u wel, Steve.
0: Wou je even verwelkomen met een gedichtje?
1: Merci, merci.
0: Heb je er een beetje zin in vandaag?
1: Ja, hoor.
0: Ik heb gegeten ook?
1: Nee, enkel bloemkoolsoep heb ik gegeten. Maar die was lekker, ja.
0: Maar dat is genoeg van voor tot 4 uur.
1: Zeer zeker. Ik heb zelfs nog wat bananen mee.
0: Allee, hup. Ja. Roos gaat bananen eten. De kettingroker bananen was gisteren, hè. We zijn daarvan weg.
1: Het is Ray, heb ik gehoord. Beetje te recente plaats, nietwaar?
0: Wij hebben beslist dat dat een classic is, sorry.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké.
4: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie M-Build.
8: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum. Bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
7: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering, het RISIF, voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie en die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en ervoor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
9: Daarom hebben wij repressief moeten optreden. Hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie. En ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant. Met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
7: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en medische diensten zijn ter plaatse. En in Dnipro in Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische aanvallen vannacht. Er zijn aanvallen gemeld op 4 plaatsen, op opslagplaatsen en bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky is op dit moment in New York voor de vergadering van de Verenigde Naties. Hij spreekt daar vanmiddag met Amerikaans president Trump. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
5: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
10: Music matters.
5: Roos van Akker.
2: En je dinsdagnamiddag start met iets wonderlijks. Ja, wadde dadde.

Zo, een wonderwall op je dak van die twee broers die een tweede luik aan hun reunietournee hebben vastgehangen. Hela, ben je klaar om je dinsdag deftig door te komen deze namiddag? Dan zit je hier goed. Wat denk je van Green Day, van Dressed Like Boys, Triggerfinger? En als je je boterhammen of je lunch al achter de kiezen hebt, dan zorgen editors voor je dessert of nagerecht met Munich.

A Man So Nice, He Named Himself Twice. Leonard Korevits doet het solo zonder zijn broer en dat doet hij goed. Lenny, Lenny hoorde je en She Only Loves You. Ook de nieuwe single van vandaag, die je mag beoordelen, is van eigen kweek. Van een zangeres zelfs, die er niet naast zingt. Dat is voor straks. De Human League komt nog langs voor nu met The Lebanon.

0: Een tarmac is uit. De eerste plaat die Mario en Ruben gemaakt hebben zonder Monsieur Paul, zonder lange pollen. Zelfs als duo doen ze het goed. Ze hebben er live wel Jeffrey Burton bijgehaald, die de drum van Mario nog meer vooruit duwt met zijn bas. Je hoort de stars uit die nieuwe plaat van Triggerfinger.
1: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
13: Maak je afspraak op carglass.be.
14: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
15: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
16: Ja, graag iets Japandi.
17: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
16: Kleurrijk.
17: Ja, met veel beige.
15: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
18: Go yellow!
19: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
20: Promo koken.
21: Vanavond een currieke?
19: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
21: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
19: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
22: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
23: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
24: Profel.
23: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
25: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

Joe van Mesker en Mees. De nieuwe single die je vandaag onder het vergrootglas mag houden, die komt van Alexia Dertoge Martinez. Zelfs twee familienamen heeft ze. Dat zegt je misschien niet zoveel, die naam. Maar wat zegt Alice Meije? Ja, hè, die doet zeker een belletje rinkelen. Ze mocht op de valreep op Rock Werchter spelen. Ze werd de dag zelf ook gebeld. En haar gitarist moest zelfs speciaal zijn vakantie onderbreken. Maar wie zou dat niet doen als je zoiets kunt doen op Rock Werchter optreden? Volgende maand komt Alice May's debuutplaat uit. En nu is er ook nog eens Not That Deep als nieuwe single. Ze speelde het ook al op Rock Werchter, dus als je er toen bij was, zul je het zeker herkennen. Not That Deep van Alice May. Laat weten wat je ervan vindt in de app.

Wat vind je van Alice May en Not That Deep? Stevig en top, helemaal niks op aan te merken. Komt van Sam, goede stem heeft die Alice May. Komt van Inge, Patrick stuurt hell yeah met een uitroepteken. Geert vindt haar een echte rockchick, beetje Anouk zelfs. Maar dan nog beter. Ken stuurt, jazeker, ik kende haar inderdaad niet, maar mag zeker meer gedraaid worden. Bruno schrijft meer van dat. Lekker nummer, Jonathan. Ja, gitaren. En veel, eindelijk. Christophe die schrijft, ongetwijfeld door veel mensen gesmaakt, maar niet mijn dada. Kan gebeuren. Robin die stuurt, klinkt lekker. Ria vindt het een goed nummer. Mooie stem ook. Jij, Alexia, stuurt Steven al meermaals live gezien. En telkens echt wel top. Geweldige band heeft ze ook. Eind oktober, 23 oktober om precies te zijn, dan komt haar debuutplaat Square One uit, waar deze

0: Lawrence Road gooide met cijfers op dinsdag. 7563, alstublieft zeg.
1: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, lievers?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
6: Dat is Imo!
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Roos van Akker.

maandag dan starten Willy Duizend en dat het weer een pracht van een lijst wordt. Daar zorg jij voor door nog tot en met vrijdag je favoriete platen door te sturen. Wat je zeker in die lijst wil zien. En dan, vanaf maandag, mag je natuurlijk luisteren hè, naar waar je favorieten zijn terechtgekomen. En meedoen natuurlijk om die gouden plaat te kunnen winnen. Deze band staat bij Annelies in haar top 3. En ze zal zeker niet de enige zijn. Dressed Like Boys and Then I Woke Up.

want to. Ja, misschien wel. Het hangt er natuurlijk vanaf wat de vrolijke Fransen van Ferdinand willen. Hè. Het zal sowieso iets met gitaren zijn. Net zoals bij deze kerel die voor je klaarstaat. Die goede vriend van Alex Turner, Miles

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Een goedemiddag. Er kan niet bespaard worden op onderwijs, dat heeft Vlaams onderwijsminister Zoual Demir gezegd. De Vlaamse regering komt op dit moment samen over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen legt daar de eerste tabellen op tafel, maar besparen op onderwijs is geen optie voor Demir.
5: Ik denk dat de uitdagingen bijzonder groot zijn. We zijn aan het hervormen, we werken aan onderwijskwaliteit, maar ik zal wel mijn verantwoordelijkheid nemen, dus ik heb wel heel wat voorstellen mee om te besparen op andere bevoegdheden. Want ik vind het wel belangrijk dat de rekening klopt.
4: Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van 2,5 euro. Ook morgen zou die nog zo duur blijven, maar daarna zakken de prijzen wellicht. En in Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. Twee van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en de medische diensten zijn ter plaatse. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

Yay, Led Zeppelin stak de rock and roll in je dinsdagmiddag. Zo kan je gerust weer wat verder zonder morgen vandaag. En kijk nu, het kleurt alweer eens paars op je radio. En nee, het is alweer geen prins. Het is wel Iskander Moon met Violet.

is het dat Maria Iscariot het voorprogramma mag verzorgen voor Placebo? Ja, als je het nog niet wist, dan weet je het nu. En vandaag kwam er ook een debuutplaat uit van een band die al serieus wat potten heeft gebroken. Natuurlijk wel al meer dan 20 jaar geleden. Je hoort zo over wie ik het heb. Je mag altijd al een gokje wagen, hè, in de app.

0: Snow White van Ginzoo. En de police zorgt zometeen voor flessenpost.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glee shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, of hè?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Hema!
13: Humo!
12: Hema!
14: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
15: Mijn ouders gaan schelden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
14: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
15: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
14: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
12: Hema!
14: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
16: Knaldi!
17: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
18: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
19: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
18: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
20: Really? Music that matters.

Beck, zijn nieuwe album is uit. En dit was de titeltrack eruit, Ride Lonesome. Het is 22 september en vandaag, in 1998, kwam het debuutalbum van de Queens of the Stone Age uit. Het was de geboorte van een van de meest invloedrijke rockbands van de 21ste eeuw. Ze ontstonden uit de as van Caius. Josh Homme die wilde een geluid creëren dat zorgde voor strakke, mechanische, repetitieve gitaarriffs die toch wel onmiddellijk herkenbaar zouden zijn. Robot rock noemde Homme het zelf. Josh financierde de plaat grotendeels zelf. Die werd ook opgenomen in de iconische Rancho de la Luna studio in Joshua Tree. En ook in de Monkey Studios in Palm Desert. En het debuutalbum werd eigenlijk een duo-project. Homme nam bijna alle zang, alle gitaren en basgitaar voor zijn rekening. Onder het pseudoniem wel Carlo van Sexron. En Alfredo Hernandez, ook een ex-Caius-lid, die zorgde voor de drums. Hoewel bassist Nick Oliveira vlak na de opnames bij de band kwam en op de hoes vermeld staat, is hij op wat backing vocals na niet op de originele uitgave te horen. Dit is de openingstrack uit dat titeloze debuut van de Queens met een strakke mechanische gitaarriff, Regular John.

0: Lucky Happened is er ook bijna. Op 16 oktober komt het uit. Het nieuwe album van Eels.
1: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, weg het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké.
1: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak, wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
8: Roos van Akker.

0: We linken zo ook weer verder met de nieuwe schakel voor onze muzikale ketting. We zoeken een link voor naar Ray en Where the Hell Is My Husband. Wat mag voor jou daaraan gelinkt worden? Ondertussen is dit onze belofte Pio, die morgen gaat optreden in de Charlatan in Gent. Pio met Bathroom Door.
1: Dit is de belofte van Willy.

Deze Forest van The Cure staat al jaren op rij in de top 10 van de Willy 1000. Als jij het graag anders wil zien, kan enkel jij daar verandering in brengen door te stemmen op je favorieten. Dat kan nog tot en met nu vrijdag. En dan vanaf maandag gewoon 2 weken lang meedingen naar die gouden plaat die je kunt winnen. Simpel toch?

0: met Disco 2000 van Pulp naar het nieuws van 3.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zoual Demir van N-VA herhaalde dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens minister van Energie Melissa De Prateren van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
5: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
4: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Ook morgen zou die nog zo duur blijven. Daarna zakken de prijzen wellicht. En in Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
1: Music matters.
2: Roos van Akker.
0: En de verhaaltjesvertellers zijn er ook weer bij vandaag. Een heel goeiemiddag.

van die projecten van Jack White, The Raconteurs en Steady As She Goes. Noordkaap is weer hoopvol vandaag, want het is dinsdag en dan komt Stijn Meuris en handpicked muziek aan je voorstellen van 7 tot 9. Maar ook dit uur wordt het nog heel fijn, met onder andere Van Morrison en U2. En John Fogerty komt nu al langs met zijn CCR en Who'll Stop the Rain.

0: De Kettingrocker.
1: Wat stel je allemaal voor om aan Ray met Where the Hell is My Husband te linken? Dries wil van echtgenoot naar minnaar en dan moet hij altijd denken aan Alanis Morissette met You Oughta Know. Snap ik. Isaac dacht aan Nirvana met My Girl, Where Did You Sleep Last Night. Steve gaat van husband naar husband en wife die elkaar het ja-woord gaven. En dat is dan een mooie song van Snow Patrol, namelijk Just Say Yes. Bart wil graag naar Eels en Your Lucky Day in Hell. Bart bekijkt het huwelijk helemaal anders dan Steve, dat is duidelijk. Frank stuurt Tom hoop te voorkomen dat hij ooit thuis moet zitten wachten op een onvindbare echtgenoot. Daarom Tom Waits, dus I hope that I don't fall in love with you. Simon gaat van Where the Hell is My Husband naar Mijn Wuf is Weg. Van Camille. Dankjewel, Simon. Jo heeft het antwoord Where is My Husband? Namelijk In Liverpool van Suzanne Vega. Was ook een leuke link. Dankjewel, Jo. Sam dacht aan het type zonnebril dat Roy Orbison altijd droeg. Een Ray-Ban, hè? Bij voorkeur Only the Lonely, schrijft Sam. Muriel stelt Better Man voor van Pearl Jam. Oh. Stijn schrijft om te spreken over een husband, dan moet je natuurlijk eerst trouwen. Dus, Ich will van Rammstein Bitteschön. Gerry wil naar Miss You van Blink-182. Maar hij had er eigenlijk twee voorstellen. Missing, ook van Everything But The Girl, stelde Gerry voor. Jonathan denkt dan weer aan Nearly Lost You van The Screaming Trees. Als het dan allemaal goed komt. Na, voor Ray natuurlijk, na Where The Hell Is My Husband. Maar het voorstel van Ken wordt een nieuwe schakel. Namelijk, Who Is He And What Is He To You van Blue Blood.
0: De Kettingrocker.

0: deuren dicht voor Brad Anderson. Het is genoeg geweest. Emotionally Unavailable van Sweet.
1: Een goede koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Ah, ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, lievers?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Dat is Imo!
11: De mistje datjes van Connections.
12: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
13: Ah, miljard gemist.
14: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
15: Profel.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
17: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
16: Absoluut, met de pro van
15: Profel.
16: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
18: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
21: promo koken.
22: Vanavond een currieke?
20: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
22: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
20: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
23: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
24: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
23: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
25: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
26: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
27: Maak nu een afspraak op carglass.be.
28: Music matters.

Van Morrison heeft deze zomer nog opgetreden op Gent Jazz, waar hij zelfs ook heeft laten zien dat hij saxofoon kan spelen. Van Van de Man naar een lugertje om bestwil, want zo klinkt hun bandnaam in het Nederlands met Farewell to the Fairground, White Lies.

is niet lang meer voor hun nieuwste album uitkomt. Het tweede album van Kids With Buns. 16 oktober, dan is het zover. Het zal Bell Jar heten. En dit stond er dus, zal er ook op staan. Best Friend. Midnight Oil nu, met Beds Are Burning.

0: Ze hebben net nieuwe concertdata bekendgemaakt voor volgend jaar. En in maart dan leggen ze ook hun nieuwe ei. Black Box Revelation en Burn Me Down.
1: Yep. Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
4: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
3: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
4: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
3: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
4: Humo!
3: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
1: Roos van Akker.

0: Is het al een mooie dag voor jou, Wim?
1: Voor mij, mooie dag. Ça va? Ça va? Echt gewoon... Ja, ça va. Ça va.
0: Goed gewerkt. Ja, het moet nog komen eigenlijk. Hè? Straks.
1: Ik ga nu werken noemen eigenlijk.
2: Helemaal eigenlijk.
0: De leukste werken, job ter wereld.
1: Werken is dat niet. Hè.
0: Maar ik vertelde je gisteren dat ik dus een mail had gekregen over de gedragscode en de gedragsregels hier bij Willy.
1: Ja, die mail.
0: Waar we ons aan moeten houden.
1: Ja,
0: jij hebt die niet gekregen.
1: Dus die mail heb ik niet gekregen, voor alle duidelijkheid. Dus wat... ergens zorgwekkend is, maar enfin, misschien is het over u zegt. Maar goed, Swat, wat wil je zeggen?
0: Ela.
1: Nee, wat wil je zeggen?
0: Ja, maar ja.
1: Ik heb het niet
0: maar daar stond de zin.
1: Ja.
0: Onder andere,
1: ja.
0: Iedereen blijft van de ander af.
1: Ja waardoor niet we mogen knuffelen. Allee, enfin, jij mij niet mag knuffelen en ik jou ook niet. Hè,
0: want, ja.
1: Enfin, oké, okay, goed.
0: We mogen dus ook geen seksueel getinte grapjes maken.
1: Ja.
0: Vragen naar het seksleven, dat mag ook niet.
1: Waar wil je naartoe eigenlijk?
0: Ook geen opmerkingen over het uiterlijk.
1: Geen opmerkingen over het uiterlijk, nee.
0: En jij hebt gisteren nog steeds geen mail gekregen?
1: Jij zou denken dat ik die mail, dat ze mij die nog vlug nog gestuurd hebben.
0: Ja?
1: Nee, Roos, ik heb geen... Ik ga even nog... Ik heb mandje.
0: Ah ja, nog eens kijken. Ja, want...
1: Nee. Nee, altijd niet.
0: Nee, echt niet.
1: Nee, altijd niet.
0: Dat is toch raar.
1: Ja, het is heel raar. Ik vind het ook raar.
0: Want ik wou... toch nog even iets voorlezen dat helemaal onderaan die mail stond.
1: Ah ja, niet alles.
0: Over grensoverschrijdend gedrag op het werk.
1: Ik heb niet alles gelezen.
0: Nee. Het waren wel 10 pagina's.
1: Oké, wauw.
0: Maar dit sprong mij ook nog in het oog.
1: Ja, hè? Ja.
0: Ik lees het even voor, hè. En stel nu dat je toch verliefd wordt op een collega en het geheel wederzijds is, bespreek het dan direct met je leidinggevende, want we willen jouw geluk zeker niet in de weg zitten, maar hechten wel belang aan volledige transparantie. En nu, Wim? Mag dat dan nu?
1: Wat nu?
0: Of niet?
1: Wat?
0: Wat moeten wij nu doen? Moeten wij een afspraak maken met de baas?
1: Wat stond er dat volledig wederzijds moest zijn? Stond dat er? Geheel wederzijds. Zou je dat nu? Regel jij dat dan?
0: Maar misschien moeten we het er tijdens de Willyscape

Het is dinsdag, dat wil zeggen dat Stijn Meuris met zijn Meurissy en More langskomt. Van 7 tot 9 op je radio. En Wim neemt je mee tijdens de avondspits van Willy, hè.

0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zuhal Demir van N-VA herhaalde nog eens dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens energieminister Melissa de Prater van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
5: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
4: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. In Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. In Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Wim Oosterlink.
6: Oké, onze baas heeft vandaag getrakteerd voor haar verjaardag en ik ben een beetje zenuwachtig ervoor. Ik zal direct uitleggen.
7: Goedemiddag.

Prince en I Could Never Take the Place of Your Man. Het is de avondspits van Willy. Goedemiddag. Willy. Onze basisjarig vandaag. Charlotte, hij was jarig in de grote vakantie. En daarom heeft ze nu samen met twee collega's getrakteerd. Maar het is geen gewone tractatie. Het is geen reder, ging ik zeggen. Geen Twixen. Of geen cupcakes. Of geen zelfgebakken chocoladecake. Nee. Het is iets speciaals. Het zijn kraslotjes. Kraslotjes. Iets iedereen die haar gelukkig jarig wenst en aan de tafel komt, krijgt een kraslotje. Dus... Ik vind het wel heel spannend. Ik heb net ook een krassotje gekregen en ik ga direct krassen. En 50.000 euro winnen. Dat staat erop. 50.000 euro. En dan ziet mijn baas mij nooit meer. Ja, ik zoek even een muntje om te krassen. Er staat op Astro, Lion en Leeuw. Weet iemand wat ik moet doen? Enfin. Oké, straks muziek van Depeche Mode, de verjaardag van Nick Cave vandaag. En straks kan je albums van Hole winnen, een albumpakket op vinyl. 4:15, ik vertel je straks hoe je

0: Ice Crew was dat met Good Hello. Times.
1: Senka, Wim Oosterlink van Willy. Wat was jouw vraag?
2: Ja, of dat uw baas PJ Rens
1: was. Dat zijn krasnotjes. Nee, omdat ik ze niet durf krassen. Nee, toch niet. Toch niet. Het is Charlotte. Senka, dankjewel. Fijne avond en voor jou. Dag.
2: Fijne avond.
0: Je hoorde Isaac Crew met Good Times.
1: Zeg, oké. Okay. Dus ik heb een krasnotje gekregen voor mijn baas. Astro, Lion en Leeuw. Ik ga 15.000 euro winnen. Staat op. Ik ga even, want ik heb dus op de achtergrond staan wat je moet doen. Gratter les 5 étoiles. Si vous découvrez de symbole correspondant aux. Ah, het staat er ook op het Nederlands. Dat is goed. Wacht, nee. 5 sterren krassen. Ontdek je 2 symbolen die overeenstemmen met het sterrenbeeld. Dan heb je het bedrag vermeld in de zonnewinst. 15.000 euro. Ja, en dan moet ik ook nog... Ja. Oké, goed. Oké, ik heb dus geen muntjes. Hey, wie heeft dan nu nog zo van die muntjes bij? Ik heb dat niet. Dus ik ga nu krassen. Het eerste is dus helaas maagd. Het tweede is... Oei, ik kan dat niet. Ik maak dat... Ik kras dat kapot met mijn sleutel. Ik kan dat niet zien. Fuck, dat is niet goed, hè, Wim. Oh, nee, ik heb echt muntjes nodig. Het derde is... wacht, hè. Wat? Leeuw? Ja, leeuw. Ik heb al 1 leeuw. En dan... Heb ik, is het derde? Versebo. Waterman. Nee, helaas. Nee, ik heb niet... nee. En dan staat er 8 euro winst. Ah ja, nee, nee, ik heb niks. Ik heb echt niks, gewoon niks. En ook bij de bonus staat er... Ja, oké, goed. Ook bij de bonus staat er dus... nul, niks, geen kroon. Voilà, bij deze. Zo. Het was te denken. Cadeautje van de baas. Een kat in een zak. Dat is een mapje. Het mapje van de Wim. Slechtmapje. Pim, slechtmapje. Pim.

0: Wim, nu weet je hoe het voelt. Niks geen grote. Annick stuurt. Ha Wim, ik heb ook kraslotjes gekocht vandaag. En als ik win, zie je me nooit meer terug in België. Maar ik ga wel nog naar Willy luisteren. Ja, maar Annick, ik heb dus nu door dat ik... Had ik dus twee sterren gekrast met een leeuw erop. En dus de winst in de wacht geslopen. Hè, dat ik dan de volle 8 euro gewonnen had. Met mijn kraslotje. 8 euro. Ik weet niet waar jij met 8 euro gaat gaan wonen. Annick, maar veel succes ermee, zou ik zeggen. Hè. Ik wil niet voor hopeloze verwarring zorgen. Maar straks in Free Willy... 4:15, als ik een albumpakket van Hole ga weggeven, de groep van Courtney Love. De 3 albums die ze in de jaren 90 uitbrachten en die ze nu opnieuw uitbrengen op vinyl. En wel, dan zal het voor 1 keer niet met een meerkeuzevraag zijn. Normaal is het altijd met een meerkeuzevraag, dus nu niet met een meerkeuzevraag. Ik ga een rebus laten horen. En jij zal de oplossing van de rebus moeten sturen via de Willy app. Straks meer uitleg. Oké? Eerst Depeche Mode.
1: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Willy presents. H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
3: Willy. Music matters.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
2: Wim Oosterlink.
5: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.

School is Cool met Trophy Wall. Gelieve... Gelieve nog niet het antwoord op de rebus voor de Hole LP's te beginnen sturen. Aangezien ik de rebus nog niet heb laten horen. Dank u, groetjes. Straks om 16:45 kan je winnen. Goed. Goede afspraken maken goede vrienden. 16:55. Zeg, wat zat er eigenlijk in het nieuws vandaag? Hey, toen je zo hard aan het werken was dat je alles van de actualiteit gemist hebt. 3 dingen. 1. Het Witte Huis in Washington is een eigen tv-kanaal gestart. Denk van, interessant. President Trump had beslist om 3 nieuwszenders, waaronder CNN, de toegang tot het Witte Huis te verbieden omdat ze nieuws brengen dat hem niet aanstaat. En de volgende stap is nu dat hij zelf een tv-kanaal begonnen is dat je kan bekijken op YouTube. Wat denk je dat de naam is? Trump TV. Natuurlijk, Trump TV. Ze zijn er meteen ingevlogen met een topprogramma. Hey, denk van, gaan die allemaal voor toffe programma's? En wel, het eerste programma dat ze uit zullen hebben is een speech van Trump van 2 maanden geleden. Daar gaat volk naar kijken. Hey. Dat voelen we nu al. 2. Astrid Koppes, Astrid Bryan van vroeger, weet je van tv? Astrid Koppes heeft weer een interview gegeven waarin ze vertelt dat ze gemeld heeft met een Hollywoodster. In de vorige keer, na vorige interview, was dat met Leonardo DiCaprio, die toen een masker op had. Echt waar. En in het nieuwe interview is het Orlando Bloom, die toen nog getrouwd was. Astrid woonde vroeger in Los Angeles met haar rijke man. Nu woont ze gewoon in Schravenwezel bij Schilde. Qua Hollywoodsterren is daar iets rustig. En 3. Vanaf zaterdag zal je een reproductie van een kunstwerk van prinses Delphine kunnen kopen. De buitenechtelijke dochter van onze koning Albert. Een reproductie van een kunstwerk. Bij ons thuis noemen ze dat een poster. En je zal die kunnen kopen in de Aldi. Ja. Pas op, dat wil voor alle duidelijkheid niet zeggen dat de Delphine haar kunst van een Aldi is. Zeker niet. Voilà, maar dus een ingekaderde poster van Delphine, haar een of andere schilderij, kost €25 zaterdag in een Aldi. Al daarheen. Iets voor de kunstliefhebbers. Hey. In

0: Admiral Freebie met Living for the Weekend. In de avondspits van Willy, samen van het werk naar huis. Kijk, Courtney Love brengt de drie albums die ze in de jaren 90 met Hole maakte, nu opnieuw uit op vinyl. Pretty on the Inside, Live Through This en Celebrity Skin. Die drie. En jij kan ze alle drie winnen in één pakket straks in Free Willy. Je zal daarvoor een rebus moeten ontcijferen. Die rebus laat ik straks één keer horen. Dus één kans maar. Eén keer, 4:15. Ik ga nu al zeggen dat de oplossing een woord van 4 letters zal zijn dat iets te maken heeft met Hole. Als jij dat woord van 4 letters straks, als ik de rebus heb laten horen, stuurt via de Willy app, maak je kans op dat Hole platenpakket. Goed, straks. 4:15. Als je denkt van, maar ja, ik zou weten wat ik graag een keer zou winnen. Ik zou heel graag een keer volstrekt niks winnen, Wim. Daar zou je mij een groot plezier mee doen. En wel, dat is jouw kans zometeen, want we spelen Zoek de Willy 1000 artiest in de woordenmist.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt? Yeah, yeah. Eddie? Yeah, yeah. Amy? Yeah, baby. Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico. En win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: De Mystery Dutchess van Connections.
4: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
5: Tjoe, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
6: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Udo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.udo.com.
7: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
7: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Wim Oosterlink.
11: Niveau 0, hè.

0: Keys. Met I See Myself in You. Mag ik nogmaals verzoeken om het antwoord op de rebus nog niet te sturen via de Willy-app, aangezien ik de rebus nog niet heb laten horen. En als het juist is, sta ik hier enorm voor aap. Dank u voor uw medewerking.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: 14 voor 5. We spelen Zoek de artiest, Willy 1000 artiest in de woordenmist. Als opwarming voor de Willy 1000 die maandag begint. Ik zeg een zin, een doodnormale dagelijks die je gewoon in het dagelijks leven zou gebruiken. En als je goed luistert, kan je daar de naam van een bekende groep in herkennen. Een groep die voorkomt in de Willy 1000. Vorig jaar en dit jaar wellicht opnieuw. Stuur die naam via de Willy-app. Opgelet, we spelen voor dubbele prijzen. Ja, dus als jij het al bij de eerste keer dat ik het voorlees weet, als jij de groep al stuurt bij de eerste keer dat ik de zin voorlees, dan win jij vandaag dubbele prijzen. Dus niet te versmaden. Voilà. Hoe weet ik dat? Het is op eerlijkheid gebaseerd. Goed, zo zeg maar. Wij zijn eerlijk en jullie zijn eerlijk. Hier komt de zin, stuur het antwoord via de Willy-app. Welke Willy 1000 groep zit hierin? Probeer hem bij de eerste keer al te sturen. Ja. Sorry, maar het staat in het HR-document. Het staat er letterlijk in. Excessief geweld gebruiken is niet toegestaan op de werkvloer. Iemand het al bij de eerste, al niet zeker. De eerste keer, ja. Kijk. Tweede keer voor gewone prijzen. Sorry, maar het staat in het HR-document. Het staat er letterlijk in. Excessief geweld gebruiken is niet toegestaan op de werkvloer. Nog een keer. Dank je. Laatste kans. Probeer het iets duidelijker te doen. Sorry, maar het staat in het HR-document. Het staat er letterlijk in. Excessief geweld gebruiken is niet toegestaan op de werkvloer. Herken jij de Willy 1000-groep die verborgen zit in de zin? Stuur hem via de Willy-app.

0: Het zijn de Yeah Yeah Yeahs met Zero.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Met Gerwin uit Putten. Gerwin, goedemiddag. Gerwin.
2: Goedemiddag.
0: Wat ga je vanavond nog doen? Gerwin, wat zei je net?
2: Ja, ik ga straks nog naar de zangles vanavond.
0: Maar hoe toch, jij volgt zangles? Oeh, dat is echt fantastisch, tof.
2: Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ik kijk er altijd naar uit.
0: Op een muziekschool? Zo, ja.
2: Ja, dat is de muziekschool van Heist op den Berg.
0: Moh. Ik heb ook ooit zangles gevonden. Ik heb zo conservatorium gedaan, daar kreeg je ook zangles. Ik kan totaal niet zingen, maar ik vond dat geweldig om te doen. Ik heb echt zelfs gedacht, ik zou het nog moeten doen. Dat is zo tof, hè?
2: Ja. En ik volg graag zo'n muziek. Dat is een hobby dat ik sinds een paar jaar doe.
0: En
2: heel leuk.
0: En zangles is ook zo heel, op een of andere manier heel lichamelijk of zoiets. Daar zit iets heel raar mee. Maar zwart. We gaan daar niet dieper op ingaan. De zin was, Gerwin, sorry, maar het staat in het HR-document. Het staat er letterlijk in. Excessief geweld gebruiken is niet toegestaan op de werkvloer. Welke Willy 1000 groep heb je gestuurd via de Willy-app? Wat heb je herkend in de zin, Gerwin?
2: In excess.
0: Het staat er letterlijk in excessief. In excess is goed. Ah ja, wacht. Gerwin, wist jij het? Bij de eerste keer dat ik de zin voorlas.
2: Ja, deze keer.
0: Ja, maar ik bedoel, echt, het is geen leugentje om best wil.
2: Nee.
0: Dan heb jij nu dubbele prijzen gewonnen, Gerwin. Dat is wel echt zeer bijzonder. Goed, nu al. Kan het niet goed, het is een beetje luid. Niet goed door. Oké, Gerwin, ik heb nog één belangrijke vraag voor jou. En wat heb jij nu eigenlijk, wat is die prijs? Wat heb jij nu eigenlijk gewonnen, Gerwin?
2: Niks, geen kloten.
0: Vlazi, niks, geen kloten. Geniet van de zangles. En je kan misschien beginnen met mee te zingen met The Original Sin van In Excess. Gerwin, heel fijne avond. Geniet van de zangles. Tot de volgende, man.
2: Dankjewel.
0: Dag. Fijne avond. Yo.
3: Dag. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht aan een veroordeelde drugscrimineel. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
3: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
2: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Een café in Berchem in Antwerpen wordt voor de derde keer tijdelijk gesloten, omdat het gelinkt wordt aan drugsfeiten. De politie vond bij een controle hash en cannabisresten. Daarnaast werd er ook zwartwerk vastgesteld en waren de hygiëne en brandveiligheid niet in orde. De topman van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, haalt uit naar het beleid van Israël op de westelijke Jordaan-oever. Dat deed hij tijdens zijn openingsspeech op de algemene vergadering in New York daarnet. Volgens Guterres doet het beleid van Israël denken aan etnische zuivering en moet de VN zich blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. En in Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
4: Calling. Your call cannot be completed at this time.
5: I can't stand it.
4: It's showtime.
6: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
7: Ja.
0: Wim Oosterling.
7: Zometeen vrolijk dierennieuws over een klein schattig vogeltje dat keihard heeft moeten knokken en veugelen om te overleven. Goedemiddag.

Gijke Arnaert weer vertrokken is bij Hooverphonic. Is de nieuwe zangeres een grote verrassing. Had niemand zien aankomen. De nieuwe zangeres Jasper Erkens. Het is niet de nieuwe zangeres. Het is gewoon een samenwerking van Hooverphonic met als vocalist Jasper Erkens. Dus Second Life hoorde je. Nieuwe single. Zeg je onder het motto, het moet niet altijd droevig dierennieuws zijn. Vrolijk dierennieuws over een klein, schattig vogeltje dat keihard heeft moeten knokken en veugelen om te blijven overleven. Het gaat over de karure. De karure, dat is een klein zwart vogeltje uit Nieuw-Zeeland. Eigenlijk een zwart-rood borstje. Is uitgeroepen tot vogel van het jaar in Nieuw-Zeeland. Het zwarte roodborstje, de karure. Het vogeltje had het bijna niet gehaald, want het is bijna uitgestorven geweest. Het leeft enkel op de Chatham-eilanden, 800 kilometer ver van mainland Nieuw-Zeeland. In 1980, luister goed, waren er maar 5 meer van. 5, waarvan 1 een vruchtbaar wijfje. Haar naam was Old Blue. En ze hebben toen met man en macht geprobeerd om die te doen paren met een mannetje, Old Yellow. En dat is gelukt. Voilà. En nu vliegen er alweer 350 Black Robins, hè, zwarte roodborstjes, rond op 2 eilanden daar die natuurreservaat zijn. Allemaal afstammelingen dus van Old Blue en Old Yellow. Een beetje zoals bij ons. Eigenlijk een beetje zoals bij de mens. Hè. Wij met ons 7 miljard of zo zijn per slot van rekening ook allemaal hier door dat Adam en Eva, hè? Gepaard hebben dat geen doening is. Hè? Voilà, hetzelfde, juist hetzelfde. Zometeen een vinyl albumpakket van Hole te winnen. Hou je klaar om de rebus te ontcijferen.

0: En die verder met Society. Het is 5:15.
1: Free Willy.
0: Courtney Love brengt de 3 albums die ze in de jaren 90 met Hole maakte, nu opnieuw uit op vinyl. Pretty on the Inside, Live Through This en Celebrity Skin. Dat zijn de 3 albums. Jij kan ze nu alle 3 winnen. Ik heb 1 pakket met de 3 albums op vinyl erin. Je kan dat nu winnen. Wat moet je daarvoor doen? Een rebus ontcijferen. Een korte rebus. Maar ik laat hem maar 1 keer horen. Dus het is, je moet echt goed opletten. En niet per ongeluk telefoon krijgen. Of moeten niezen, want dan is het om zeep. Goed. Dus ik laat hem maar 1 keer horen. We zoeken een woord van 4 letters dat iets te maken heeft met Hole. Als jij van zodra de rebus start dat woord stuurt via de Willy app, maak je kans op het platenpakket. Oké, dus 3 albums van Hole, 1 rebus, 4 letters, stuur het antwoord via de Willy app. Luister goed, je hebt maar 1 kans. Dit is de rebus.
1: De eerste letter.
0: Is de eerste letter van de voornaam van de bassiste van Hole.
1: De tweede letter.
0: Is de laatste letter van de titel van dit nummer.
1: De derde letter.
0: Is de vierde letter van de voornaam van de zangeres van Hole.
1: De vierde letter.
0: Is de laatste letter van de titel van dit nummer. Stuur het antwoord via de Willy app. Een woord van 4 letters. Misschien in ruil voor 3 vinylalbums van Hole. Stuur via de Willy app. Veel

0: Willy.
1: Met Toon uit Zedelgem. Dag Toon, goedemiddag.
2: Hey, dag Willy.
1: Op het werk nog, Toon. Zijn de collega's dan nog of niet?
2: Nee, die zijn al naar huis, dus ik ga hier ook mijn schop afkuisen.
1: Wacht nog even, ik heb nog een vraag voor u. Toon, ik heb een rebus laten horen. We gaan even samen de oplossing geven. Luister goed mee, dit was de rebus.
0: De eerste letter.
1: De eerste letter van de voornaam van de bassist. Wat welke letter was het?
2: De K.
1: De K van Christen Pfaff.
0: De tweede letter.
1: De laatste letter van dit nummer, Malibu, dus de...
2: U.
1: De U.
0: De derde letter.
1: De vierde letter van de voornaam van de zangeres. Toon?
2: De R.
1: De R van Courtney.
0: De vierde letter.
1: De laatste letter van de titel van dit nummer. Toon?
2: De T.
1: De T van Violet. Heel veel mensen in complete verwarring. Wat was de oplossing, Toon?
2: Kurt.
1: Kurt, tuurlijk wel. Kurt van Kurt Cobain, inderdaad. Echt, ik heb alle mogelijke woorden van vier letters binnengekregen. Murs, sol, mart, hol, glorie, heet, muts, jullie, murt, iris. Alles gewoon. Maar dat was gewoon Kurt. Jij, Toon, jij wint de drie albums die Hole in de jaren 90 uitbracht. Alle drie op vinyl, omdat ze die opnieuw aan het uitbrengen zijn. Ik wens je daar veel plezier mee en kust ze nummer af.
2: Ja, dat is fantastisch. Dat gaan we doen. Merci.
1: Dag, dag Toon, zal ik er zijn. Dag, joh.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
10: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

Radioheads met Cara Police en daarvoor Editors met The Rush. Morgen in Free Willy kan je hier tickets krijgen voor een Linkin Park film op Roxy Music Fest in Beringen-Koersel. Die hebben daar eigenlijk geweldig filmfestival met enkel muziekfilms. En dus binnenkort is er een film, een documentaire over Linkin Park. En daarvoor kan je tickets winnen morgen 16:45 in Free Willy. Wim, is er nog nieuws over Mathieu Terrein? Voorlopig niet. Ik zit hier ook met schrik in mijn hart mijn berichten te checken. Maar het zit zo, Mathieu Terrein van Bazaar springt dus overal op podia om de hele tijd zijn hit Goud te zingen voor een nietsvermoedend publiek dat helemaal nergens om gevraagd heeft. De eerste keer was Pukkelpop bij Ronker. Tweede keer Krammerok in Stekenen bij Stone. En gisteren stond hij dus ook plots op het podium bij de opening van het academiejaar van PXL, de school in Hasselt, ook Goud te zingen. Dus de vraag is, waar is de volgende plek waar Mathieu Terrein van Bazaar gaat opduiken? Eén ding is zeker, overal in het land zijn de veiligheidsdiensten in de hoogste staat van paraatheid. Dus, allee, we houden het in de gaten. Hier is

0: another job for me. Vampire Weekend met Unbelievers. Volgende week de Willy 1000 hier op Willy Wizard. De 1000 beste rockplaten aller tijden. We gaan tijdens de lijst niet alleen op zoek naar de nummer 1, maar één Willy-luisteraar wint ook die nummer 1 in goud. Een gouden plaat, een gouden randje van de nummer 1 ter waarde van 3500 euro. Dus wie pakt goud in de Willy 1000? Vanaf maandag beginnen we. Zeg, ik zie overal Pascal Braakman staan online. Pascal Braakman, je weet wel, hè, van de geluidsman van Tom Waas geweest. Die heeft blijkbaar ergens een interview gegeven en hij zegt dat hij nu DJ, dat vooral zijn job is nu DJ zijn. En ik las en ik dacht, van wat zou die nu eigenlijk voor muziek draaien? Is er een Willy-fan? Hij luistert naar Willy, stuurt af en toe berichtjes via de Willy-app. Dus ik denk van, wat gaat die? Zou die nu zo... Enfin, ik ben benieuwd. Ik ga hem vragen. Ik bel hem zo meteen op.
1: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl. Dat kan tellen.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wim Oosterlink.
11: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.

0: Supercross met Sun Hits the Sky in de avondspits van Willy. Het is 7:15 samen van het werk naar huis. Ik moet even iemand bellen die overal online staat. Dat is echt zot. Ik zie hem zo overal staan online. Aan mijn lijn, de man bekend als de geluidsman van Tom Waas en als vooral als zijn glorierijke zelf, Pascal Braakman. Dag Pascal. Goedemiddag. Goedenavond Pascal. Wat zei je, Pascal?
1: Mag ik weer cafés gaan beoordelen?
0: Nee, geen cafés. Dat is van jullie. Ik zie u overal online staan. Heb je dat gezien, dat je overal online staat, Pascal?
1: Ja, zot, hè. Ja, ik heb een interview in de Dag al.
0: Ah.
1: En, goh ja. En ze hebben daar iets uitgehaald dat ik op het einde zo heb gezegd over de podcast. Maar ik wil er eigenlijk niets meer mee te maken.
0: Wat ik zag staan, Pascal, is dat jij als DJ draait. Ik had al zo wel half gehoord, maar ik wist dan niet zo goed. Ik weet namelijk dat jij naar Willy luistert, maar draai jij dan ook als DJ vooral zo rockmuziek? Of hoe gaat dat? Wat doe jij?
1: Om het altijd te zien wie er in de zaal zit. Lekker zaterdag heb ik heel veel salsa en funk en van die zwarte rap gedraaid.
0: Wow.
1: Maar ik kan ook een hele avond metal draaien, ik kan een hele avond oldie draaien.
0: Wat? Dus je gaat echt van salsa naar metal? Dat draai jij allemaal? Amai.
1: Ja. Heb ik bijvoorbeeld op Alcatraz heb ik ooit de Sirtaki gedanst. Dat was fantastisch. Het kan mij allemaal niet schelen als het plezant is, als mensen zich amuseren. Oh, ik heb geen vast ritme, ik heb geen playlist. Ik heb wel vier decks, vier platenspelers.
0: Je draait met vier platenspelers tegelijk.
1: Ja, en dan nog mijn laptop erbij. Dus ik zie wat er gebeurt, of dat kost mij af.
0: Ja, wat een man. En kunnen we jou. Sorry, ik weet dat niet. Ik vraag het daarom. Is dat voor. Kunnen we jou dan gewoon boeken? Of is dat. Moet je meer? Is dat via de manager? Hoe gaat het? Het is gewoon boeken, gewoon via jou. Oké.
1: Gewoon boeken. Ik ben er mee bezig. Via Curios kan ik boeken worden en via DJ Verstraeten.
0: Pascal, ik wil nu niet indiscreet zijn, maar hoeveel is dat ongeveer per uur? Dat we dat een beetje kunnen inschatten. Is dat zo €1000 of is dat minder of is dat meer? Of gewoon een grote hoeveel?
1: Het is daarom dat ik een boekingskantoor heb ingehuurd, omdat ik veel uit de goede koop, want ik ben een hele slechte commissant. Maar wat ik liefst doe wel is. Ik vind dat niet plezant zo, om een uur te draaien, want eer dat je begint, heb ik al gedaan. Ik draai heel graag zo 4-5 uur, ik vind dat zalig.
0: Lang eigenlijk.
1: Maar in mijn tijd was dat zo, hè?
0: Ja,
1: ik ben
0: klopt.
1: Maar ik ben beginnen DJ in 1977.
0: Maar ik kom wel heel laat met mijn vraag dan eigenlijk, hè? Maar goed, besef het, maar goed, ja. Maar dus eigenlijk. Liefst 5 uur en zeer goedkoop. Dat is eigenlijk het antwoord om de vraag. Oké. Goed. Pascal, dank.
1: Vergelijking met die top-DJ's wel.
0: Met Reggie? Ik snap het. Oké, goed. Pascal Braakman, succes met de DJ-carrière. Dankjewel om even aan de lijn te komen en vragen te beantwoorden. En blijf luisteren naar Willy. Dag Pascal.

Frank Carter en de Rattlesnakes in de avondspits van Willy. Man of the Hour. Ik zie hier nog een uurtje. Tot 7 uur en dan is Stijn Meuris aan de beurt met zijn programma Meurissy and More. Straks komt Stijn op bezoek. Je hoort de Britse groep die vanavond in de AB in Brussel optreedt. En we vieren de verjaardag van de grote Nick Cave. Straks na het nieuws.

0: Willy presents. H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribo, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be. Willy. Music matters.
1: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. President Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is. En hij twijfelt wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
6: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
5: En hij zei ook nog dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne er sneller kan zijn dan we denken en dat hij dat wel zal regelen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende de vergadering en hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die viseerden een veroordeelde drugscrimineel en zijn familie. Waarom dit nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
7: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachten. Waaronder op Bolle Jos.
5: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League wedstrijden.
8: Ik voel mij goed in mijn lichaam, ik voel mij goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
5: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd thuis tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. En Elise Mertens speelt morgen tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar. Krejčíková staat 44ste op de wereldranglijst, Mertens 19e. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
9: It's showtime.
10: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
11: Kijk, deze plaat gaat over u. Steppenwolf, Born to be Wild.

vooraf denk je... Wat een rare combinatie. Turnstile samen met Elton John. Hè? De hardcore groep. Samen met de poplegende. Samen. Vooraf denk je, oh, ga dat geven, Seeing Stars. En achteraf denk je... Ook raar. Ja, het is altijd hetzelfde eigenlijk. Hetzelfde gevoel van raar eigenlijk. Enfin, niks verandert in mijn gevoel dat het raar is. Zwart. Seeing Stars van Turnstile en Elton John. Zo meteen hoor je de Britse groep die vanavond in de AB in Brussel speelt. Die je waarschijnlijk niet kent. Enfin, ik ken ze niet. Straks komt Stijn Meuris op bezoek. En we mogen niet vergeten, nog voor 7 uur, de verjaardag van Nick Cave te vieren. Dit is Intergalactic Lovers. Thank you.

Intergalactic Lovers met Islands. Elke dag rond 6:15, dus nu, dit uur, pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag een Britse groep uit Brighton, die vanavond in de AB in Brussel speelt. Ik ken ze niet, maar ze lijken interessant om te leren kennen. De naam is Lime Garden. Lime Garden. Dit heet Cross. Nee, dit heet All Bad Part. Vanavond in de AB in Brussel. Nu op jullie Lime Garden.

0: Limegarden met All Bad Parts. Vanavond live in de AB in Brussel. Ze spelen in de club bovenaan. De kleine club en het concert is uitverkocht. Ik ga even kijken of Stijn Meuris al gearriveerd is.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
4: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Udo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op udo.com/future.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
11: Volkswagen.
12: Ah, ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe ver door lievers?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
15: Oké, kop, je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: Geweldige plaat van Royal Blood. Ten over te, spijt dat het niet klopt. Het is 6:58. Stijn Meuris bij mij in de studio. Stijn.
1: Hey, dag Wim.
0: Wat? Uw tuin? Dus wat? Gewint? Nee, uw gazon was
1: het? Avond, zo, ja, ja. Ik heb mijn tuin winterklaar gemaakt.
0: Winterklaar? Wat
1: ik vind
0: dat
1: echt
0: dan?
1: Een mooie uitdrukking.
0: Ik vind dat prachtig geworden. Maar wat heb je dan gedaan? Concreet?
1: Wel, ik werd daartoe aangezet doordat ik iemand ben, echt waar. En ik denk jij ook, Wim. Wij lezen alle weekendbijlagen van alle kranten. En vorig weekend ging het voor het eerst over de tuin winterklaar maken. En ik ben zo iemand die dat dan ook doet.
0: Wat heb je gedaan? Heb je het concreet gedaan?
1: Eigenlijk is dat gewoon een beetje rondlopen met een remorque. En om heel veel indruk te maken met een kruiwagen ook.
0: Oh, jong.
1: Die dan ook gevuld wordt. Hè?
0: Ah ja.
1: Ja, met herfstbladeren en zo.
0: Oké. Okay. Om die weg te doen. Dan.
1: Ja, ja, naar het containerpark.
0: Voilà.
1: En met zo'n heel klein, fijn, delicaat knipmesje zo. Toch nog even langs de buxus te gaan.
0: Buxus. En het gazon, want je zei ook iets van het gazon.
1: Het gazon doen? Ja.
0: Dat
1: wil ik even checken bij de luisteraars.
0: Ja.
1: Heel bizar. Tijdens het doen van de gazon, dacht ik, wanneer heb ik dat voor de laatste keer gedaan?
0: Ja.
1: En dat was lang voor de zomer. Ergens in mei.
0: Tijdens de zomer?
1: Die was dood.
0: Dood?
1: Bij iedereen. Die was dood. En dan moet ik hem één keer doen, want nu is hij terug aan het groeien. En nu besef ik ineens, dat is misschien ook wel de laatste keer weer voor de winter. Dus heel dit jaar heb ik 2 keer de gazon gedaan.
0: Maar jongen, dat is echt ongelooflijk. Dat is echt makkelijk wel. Hè? De gazon.
1: Ik vind dat
0: niet,
1: ook.
0: De niet,
1: het is bananen kunstmatige gazon.
0: Maar nog één ding vraag, Stijn Meuris. Waarom zat hij dan net... onder tafel, onder deze studiotafel.
1: Juist,
0: waarom?
1: Ja, sorry.
0: Waarom?
1: Het was fotoshoot met Lennart.
0: Ja, ja. En je moest een foto voor de
1: ondertussen
0: site.
1: Is ongeveer iedereen aan bod gekomen.
0: Ja,
1: ik ben denk ik de laatste.
0: Ja.
1: En die van jou,
0: die waren fenomenaal.
1: Fotogeniek.
0: Maar
1: ik had niks meer.
0: Hoezo?
1: Ik wist niet meer wat doen. We hebben alle attributen in deze kleine studio al op onze kop gezet. Wij hebben onszelf al op onze kop gezet. We hebben alles al gedaan. En dus dacht ik, laat eens maar eens onder de tafel.
0: Is dat erg?
1: Heeft iemand dat gezien?
0: Ik weet het niet, maar sta je er mooi op? Dat is de vraag.
1: Wel, die moeten nu nog ontwikkeld worden. Ja, dat gaat er nu mee naar het stadscentrum.
0: Ja, het zal maar zo rollen.
1: Tuurlijk
0: wel. Ja, het zal wel
1: mooie
0: zijn.
1: Ochtend zijn die klaar.
0: Nee, volgende week weten we...
1: Ah ja. Mat of glanzend. Mat of glanzend.
0: Zo benieuwd. Stijn Meuris, speelt het hier onder tafel straks om 7:00.

0: The Libertines en Run, Run, Run. Straks vieren we de verjaardag van Nick Cave. En je gaat verschieten hoe oud die al is. Als ik het dus zeg straks. Hè? Nick Cave, echt hard. Maar ik ga een plaat draaien van hem, omdat hij vandaag jarig is. En als je het gemist zou hebben, je hoort waarom Delphine Boel kwaad is.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt? Eddie? Amy? Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
10: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, oh. Ja, schat,
12: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
13: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Wij, presentatoren van de avondspits van Willy, nemen het heft graag zelf in handen. Want onze muziek is fair trade, Belgisch en vers uitgeperst door lokale platenfirma's. Maar ze is vooral heel lekker. Kies op uw radio voor eerlijke muziek van bij ons. Kies voor Willy.
15: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
16: Geef 8 hamburgers.
15: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

Everything But The Girl With Missing. We zijn dinsdag 22 september 2026. Wat hebben we geleerd vandaag? 3 dingen. 1. Delphine Boel, de buitenaardse dochter van koning Albert, is kwaad op den Aldi. Dat is verrassend. Kwaad op den Aldi. Omdat warenhuisketen Aldi zaterdag posters verkoopt met een foto van een kunstwerk van haar erop. Ze vragen daar €25 voor en Delphine vindt het maar niks, want ze doen alsof het een kunstwerk is, terwijl het geen kunstwerk is, het is een poster. En ze verkoopt haar kunstwerken niet in een Aldi. Voilà. 2. Het zwarte roodborstje is vogel van het jaar in Nieuw-Zeeland. In 1980 waren er daar maar 5 meer van. Van de zwarte roodborst. 5. Maar ze hebben er 2 zo hard laten vogelen dat ze nu met 350 zijn. Straf, hè? En 3. Vandaag is Nick Cave jarig. En je gaat verschieten als ik zeg hoe oud hij is. Behalve als je het opgezocht hebt. Dan ga je niet verschieten. Nick Cave is vandaag 69 jaar geworden. Volgend jaar wordt hij 70. Ah. Gelukkige verjaardag. Dit heet Oh Children.

Children. Nick Cave, vandaag 69 geworden. Gunther is vooral geschrokken dat hij zelf 55 geworden is vandaag. Gelukkige verjaardag. Gunther, je hoorde Oh Children, Nick Cave en de Bad.

Warhouse. Met de Good Lie. Morgen in Free Willy kan je tickets krijgen voor een Linkin Park film op het muziekfilmfestival Roxy Music Fest in Beringen-Koersel. Er is daar een docu over Linkin Park te zien binnenkort. En morgen 4:15 kan je tickets winnen. Hey, Stijn Meuris is er klaar voor. Zijn een of proper winterklaar gemaakt. Zijn gras afgereden. En nu nog van mij. Alles officieel kapot. Geniet van Mercy. And more. Tot morgen.

0: als radiostem.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goede avond. Amerikaans president Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. Hij benadrukte hoe geweldig zijn land is en hij twijfelt over wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
5: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
4: Na Trump's speech heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd dat er wel degelijk ruimte is om te praten met Iran, maar dat er nog niets concreet is. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens zijn speech voor de VN. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende trouwens die vergadering. Hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week en ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. En Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League-wedstrijden.
6: Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
4: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Blijft droog, een minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Music matters.
3: Mercy and more. Stijn Muris.
7: Net zoals Kevin De Bruyne denk ik ook nog lang niet aan het stoppen en ik voel mij geweldig fit. Laat mij vanavond uw externe bemiddelaar zijn, beste luisteraars. 2 uur handpicked music, Mercy and more. Dit is Gang of Four. Hey, dat rijmt. To hell with poverty. Ah, ik denk het wel.

Ah, dat vond ik wel een geschikte titel op de dag dat de VN-conferentie in New York van start gaat. To hell with poverty. Maar ik vrees wat dat betreft het ergste. Zeker omdat ik nu de... Enfin, ik wou bijna zeggen speech van Trump gezien heb. Veel speech was het niet. To hell with poverty. Dit is Reptile van Church.

Omdat het ook wel eens iets anders mocht zijn dan Under a Milky Way van The Church. Dat tweede andere briljante nummer van hen, dit is Reptile. Werd al wel eens aangevraagd door allerlei luisteraars. En dan moest ik toch telkens over die barrière springen, zeg maar. Het is moeilijk uit te leggen wat ik daar precies mee bedoel. Maar The Church zit niet bovenaan in mijn top 5, denk ik. Het zal dat zijn. Maar wel een heel mooi nummer, Reptile. Dit is om Mark Plas een plezier te doen. Ja, Mark, ik hoop dat u er bent. Nu niet zagen, hè, Mark. Nu ga de godverdomme luisteren ook. Maanden, nog voor de zomer. Ja, big country, big country. Allee, vooruit, Mark. Neem het op uw cassette recorder en zwijg.

luisteraar Filip van der Wallen, die verwoordt exact wat ik bedoel. Hij schrijft, ik dacht vroeger dat die gitaren, dat dat doedelzakken waren. Ik ook, Filip, ik ook. Echt waar. Verder zijn de meningen erg verdeeld. Filip van der Wallen, diezelfde, schrijft namelijk ook nostalgie. Toch ook stiekem fan van geweest. Jan de Palmeneren schrijft dan weer, mag ik dit een kutgroep vinden, Big Country? Verder is dat niet belangrijk, wegens mijn mening. Dat is waar. Rosalinda Roziers, die schrijft, dus als ik het goed begrijp, dan moet ik zoals Mark gewoon blijven doorzagen om Struggler nog een keertje in uw programma te krijgen. Rosalinda, je moet zelfs niet zagen. Ik steek er dan gewoon volgende week terug in. Struggler, het hamert met een maan. Maar eerst dit. Psychedelic First, Pretty in Pink. Uit de gelijknamige film met Molly Ringwald. Wie herinnert zich die film nog? Wie herinnert zich Molly Ringwald nog? Maar wat een

0: heerlijk, weemoedig, herfstig zelfs. Pretty in Pink, psychedelic, ik mag de P niet uitspreken, psychedelic first. Beetje jammer, hè, want die sax solo aan het eind, die gaat eigenlijk geweldig over in de sax van zo dadelijk, maar er zit een blok reclame tussen, mijn excuses.
1: Daar zit je dan, op de bus te scrollen op je smartphone, want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19,900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
5: Oké.
1: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Het is British Week bij Mini, dus
10: keep left.
9: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
10: a blimey.
9: Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral
10: keep calm.
9: Als je hem koopt, want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Mercy and More, Stijn Meuris.
0: Wat ik dus net zei, hè, dus de sax aan het eind van Pretty in Pink, die gaat gewoon over in de sax bij het begin van Koekoek in de stad van Aroma di Amore.

Niemand anders, werkelijk niemand anders in de belpop scene deed wat Aroma di Amore deed. Koekoek in de stad vindt nog altijd fantastisch. Niemand doet ook wat Meltheads nu doet, namelijk een single uitbrengen die niemand had verwacht. Heel sterk. Oorlog in mij. Een rustig nummer, maar een mooi nummer.

Dit nummer is een zogenaamde sleeper of een sleeper. Een nummer waarvan je eerst denkt, wow, ik weet het nog niet. En dan gaandeweg zeg je, oh, wacht eens heel even. Toch wel heel erg knap. Meltheads, oorlog in mij. Hier had ik een keer zin in, omdat de herfst een beetje begonnen is. En omdat ik plotseling moest terugdenken aan die toch wel magistrale laatste maanden uit het leven van David Bowie. En aan dit nummer. Met die hallucinante, maar zeer mooie videoclip. Weet je nog? Lazarus. Lazarus, ja.

luisteraar Peter Bone laat weten. Ik ben bezig met de Willys top 3 in te vullen. Wie kan u oprecht kiezen tussen meer dan 1000 goede nummers? Wel, Peter, als ik mijn tip mag geven. Lazarus van David Bowie. Die mag erin, wat mij betreft. Van een trendbreuk gesproken. Een grote trendbreuk. Ik hoorde dit bij Marcel in de M-show. En ik was meteen verkocht. Het is Belgisch, het is lekker, het is sexy. Het is chouchou et la, chouchou et la. No sense. En ik zit al de hele week te denken, waar ken ik die baslijn van? Help mij, help mij.

dit dus. Dit maslijntje bedoel ik. No Sense van Shushu Ella. Het zou dit kunnen zijn. Het zou dit kunnen zijn, volgens velen onder jullie. Alhoewel, er zijn ook andere antwoorden. En die kloppen ook.

Geweldig nummer blijft dat. Allee, allee, met die lekkere baslijn. Maar was het niet dit dat we zochten? Ik weet het niet. Is This Life van de hele vroege Scabs.

Is This Life van de Scabs. We waren dus op zoek naar die baslijn van Shushuela. En ik kom toch ongeveer uit bij dit magistrale werk. La Via Belle begin jaren 80. Stonden met 11 of 12 op het podium, een hele voetbalploeg. En scoren deden ze No Place To Go. Kom op, Cas. Nog één keer. Gaan, man.

0: blijft heel erg efficiënt en goed het nummer. Laviabel.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
0: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Mercy and More. Stijn Meuris.
4: Even wat gas terugnemen. Alhoewel. Mes scherp toch wel hoor, zo dadelijk. Maar even rustig. Au pairs met It's Obvious. Over dikke bassen gesproken. Hier komt er eentje. Let maar op. Ja, nu nog niet, hè. Doe dadelijk. Nou, zo waren ze wel een beetje de au pairs. En maar uitstellen. Nou, maar dan toch die bas.

uit de hele sterke plaat EP eigenlijk. Playing with a Different Sex. Au Pairs met It's Obvious. Dit vind ik al wekenlang misschien wel de beste Belgische single van het moment. Namelijk Green Crow Collective met Educate the Billionaires. Met een echte refrein? Echt? Met een refrein?

heerlijk nummer dit van Green Crow Collective, Educate the Billionaires, van frontman, gitarist, zanger Roeland van de Mortelen en zijn makkers. Heel erg sterk. Dit ook trouwens.

kraandruppel, oftewel Lee Zwennen. Zoekt u zelf de connectie maar, beste mensen. Nieuwe single. Ja. Love Games, heel goed. Dit wou ik erin om af te sluiten. Ons eerste uur hier, Jeff Healy. Met, met die geweldige cover van While My Guitar Gently Weeps, George Harrison. Maar dus in de versie van Jeff Healy. Wie heeft Jeff Healy ooit live gezien? Hij u.

0: Ik heb hem ooit mogen interviewen. In 93 was dat, de dag dat hij op Blue Spear speelde. Toen zat hij in een motel, echt een heel trieste plek. Ergens in Geel langs de autostrade, herinner ik mij. Dat was een bizar interview. Hij was dik kapot en ik eigenlijk ook. Hij moest nog spelen die dag. En ik was zwaar onder de indruk van de man en van zijn gitaarspel. De Jeff Healey Band met While My Guitar Gently Weeps. Barend Pelgrim Rimpel Bangert, zo heet hij. Die heeft hem 3 keer gezien. Ja, weer galop, schrijft hij.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. Ook morgen zijn zeker meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen tijdens nachtwerk. Bevoegd minister Jean-Luc Krugge wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Frans president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt, om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar gelden in Europa strengere milieuregels, waardoor er volgens Macron nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens een speech voor de VN. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Music matters.
1: Mercy and more. Stijn Muris.
2: Willy.
0: Of zoals wij in Overpel destijds zeiden, een straaljager. Wij woonden vlak bij Kleine Brogel en daar hadden we heel veel straaljagers. Kijk daar, Stijn, een straaljager. Dit klinkt als een straaljager. Let there be rock, ACDC. Welkom in het tweede uur, Mercy and More.

Is dat goed om het tweede uur Murray Shane Moore mee te starten? Ik denk het wel. En nog van toepassing ook op de titel Let There Be Rock, ECDC. Wow, we zijn weer wakker. En nu we weer wakker zijn, een Italiaan. Cold in 1992, zo. You're the cold.

ga de titel zelfs niet proberen uit te spreken, beste mensen. Dat laat ik aan jullie over. Maar het is dus dat, zeg maar, legendarische nummer van Adriano Celentano. Die moet ik wel toegeven in een iets wat eigenaardige versie, vind ik. Met die mondharmonica en die gitaar op de achtergrond. Dit is uit eigen land, Maaskant. Star Industry bestaan al heel lang. Maar zijn nu te horen op een dubbelplaat, dat wist ik helemaal niet. Een dubbel LP of CD die op komst is. Naar aanleiding van een verzameling Front 242 nummers. En Star Industry doet een versie, zeg maar, een variant op Headhunter. En daar kunnen wij niet tegen zijn. Dubbel CD heet Recovery 2 for You op het Brusselse Alpha Matrix label. Binnenkort

0: Een hele grappige en terechte opmerking van luisteraar Freek van Loo. Hij schrijft, als de Sisters of Mercy Headhunter hadden geschreven, dan kreeg je dit.
1: Ja, dat is waar.
0: Het zijn de Belgen van Star Industry met Headhunter, of tenminste hun bewerking daarvan, te horen op de dubbel CD. Recovery 2 for You. Op het Brusselse Alpha Matrix label. Een ode aan Fronto for Two, zeg maar. En dus kunnen we niet anders. En wie kan daar nu iets op tegen hebben? Maar gewoon Fronto for Two. De K2 te draaien met No Shuffle. Goh, wat klinkt dat nog fris toch, hè?

zou mij al geweldig verbazen mocht dit nummer en meerdere nummers van Front 242 in november niet opnieuw in de New Wave 100 terechtkomen. Waar u binnenkort voor kan stemmen, uiteraard. En ik ben zo blij dat ik dat terug mag presenteren samen met Annelies. Dit is een rare versie, maar wel een goede versie. Van wat, Stijn? Van Der Mussolini? Van wie? Van DAF? Maar in de versie van Giorgio Moroder. Ja, disco.

Geef toe, beste luisteraars, die had u niet zien aankomen. Der Mussolini in de versie van Giorgio Moroder. Deze had u ook niet zien aankomen. Wauw, onze eigen Leo. Maar wacht even, de verrassing komt helemaal aan het eind.

Heerlijk nummer van Leo, echt waar. Amoureux solitaire. 1981, meer dan 1 miljoen stuks van verkocht van dit deuntje. Leo. Echte naam trouwens, Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Ja. Het origineel was van een punkgroep genaamd de Stinky Toys. Dat wist ik helemaal niet. De Dinky Toys, die ken ik, maar de Stinky Toys ken ik niet. Maar ik vond nog een andere versie. Deze vind ik geweldig. De Cleopatra's Amoureux Solitaire. Een cover dus. Van de Stinky Toys. En een beetje van Leo.

Ja, van hieraf wordt hij minder sexy, vind ik. Maar toch, de Cleopatra's amoureux solitaire van de Stinky Toys. Ja, onthoud dat. En hier had ik geweldig veel zin in.

dat wist ik helemaal niet, Bert. Dat wist ik niet. En ik denk dat niemand dat weet. Luisteraar Bert Baeyers die laat weten, dit was een B-kantje. Stond op de B-kant van haar cover van I Think We're Alone Now van Tiffany. God, goede keuze man. Echt? I Think We're Alone Now van Tiffany. Die was ik vergeten. Maar Mercy dit was Lucky Number van Lena Lovitch. Dit is Belgisch, heb ik vorige week al gedraaid. Komt uit de regio van Tielt. En ik vind het heel indrukwekkend. Die groep heet Giant Wolf. En het nummer heet Face Your Fears. Goed bezig jongens. Heel goed.

Wolf, uittiteld Face Your Fears. Ik vind ze meer dan geloofwaardig en volgens mij veelbelovend. Onthoud die naam, Giant a Wolf. Dit is Sleaford Mods samen met Orbital. En wat krijg je dan? Dan krijg je opwinding, dan krijg je elektronica, veel tekst en een grappige clip. Check it out. Dirty Rat.

mooie samenwerking tussen Sleaford Mods en Orbital van een paar jaar geleden. Dirty Rat. Ik vind dat heel sexy, dat nummer. Ik vind zelfs die titel heel sexy. Dirty Rat. En het gaat ook nog eens heel erg goed vooruit. Binnenkort 15 oktober te zien in Brussel in Théâtre National op de Emile Jacquemin-laan. Ja. 15 oktober in België. Spelen heel graag in ons land. En dat doet mij veel plezier, want het is iedere keer een feest. Je zou het niet zeggen, maar het is een feest. Nu begin ik wel te denken dat er een soort nieuwe Sleaford Mods is opgestaan. Ja, ook een feest. Zelfs iets vrolijker, vaak. En nog iets absurder misschien. Maar zo dansbaar en zo goed. Kortom, Get Down Services met The Radiator.

al een paar weken helemaal zot van. Nadat ik ze gezien had in de club, denk ik. Of de lift. De lift op Pukkelpop op de laatste avond zondag. Get Down Services. Veel goede dingen van gehoord, maar nooit live gezien. En dan zie je die twee heren met een laptop, een gitaar en een ritmebox. En het dak van de tent ging eraf. The Radiator. Dit heb ik ook al een paar keer gedraaid en ik ga het gewoon blijven doen omdat ik het zo lekker vind. Ideaal materiaal voor op een vuif na pakweg 1 uur s'nachts. Dan mag er al eens een keer van die vreemde, toch wat semi-elektronische dub reggae gedraaid worden, vind ik. Ben ik grote fan van. Draai dan eens even dit, Versatile. Van het Belgische project, zal ik maar zeggen. Want het is een beetje een mythische, geheimzinnige band of artiest. Genaamd Nevel. En ik vind dat het zo moet blijven. Wij hoeven niet te weten wie dat is. Nevel, maakt niet uit. Het is gewoon heel erg goed. Versatile.

0: goed hè. Feestelijke dub vind ik dit. Van Nevel Versatile genaamd. Gaat lekker diep. Haha, goed.
1: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: Dit gaat ook diep, maar dan meer op een, hoe zal ik het zeggen, emotionele, mentale manier. Misschien wel een van de allermooiste nummers van Blur. The Universal.

I love you, Nick. I love you. Do you love me, Nick Cave and the Bad Seeds? Nick werd vandaag 69, jawel, net geen 70. Kortom, hij zit nog altijd aan de goede kant van de 7. En iets zegt mij dat hij gewoon verder gaat. Tuurlijk gaat hij verder. Ook na de 7. Dit is een primeur. Eigenlijk een primeuris. En ik steek hem helemaal aan het eind van 2 uur Meurissy and More. Het is van een project genaamd Aloise. En ze schrijven het Aloise. Een project van 2 bevriende muzikanten. Leen Diependalen en Bart van Lierde. En die maken gewoon onder hun beide hele mooie esoterische muziek. Ik vind geen andere beschrijving. En ik vind het heel erg mooi. Aloise. Dit nummer heet Poodle's Trim. Wat? Poodle's Trim, de trim van een poedel. Nou.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Een goeie avond. Een opvallend milde Trump tijdens een speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. Dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
5: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen, daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
4: De Franse president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt, om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar scherpt Europa zijn milieuregels aan. Macron vreest dat er dan nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Ook morgen zijn er opnieuw meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Het komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
3: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
2: Coalitiepartner CD&V en Vooruit zijn voorlopig wel niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. Frankrijk neemt opnieuw maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën aangekondigd. Het gaat onder meer om een bonus van 80 euro voor thuisverpleegkundigen die meer dan 1000 kilometer per dag moeten rijden. En de premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt verlengd. Een opvallend milde Trump tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. En dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
4: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen, daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
2: Volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. En dan nog dit. Verwarring alom vandaag in het treinstation Brussel-Schumann. Een hele dag heeft daardoor de boksen gegalmd dat het station ontruimd moet worden. Wat voor heel wat vraagtekens zorgde bij de reizigers. Maar het bleek om een technisch defect te gaan, waardoor die boodschap constant herhaald werd. Er was dus op geen enkel moment gevaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters.

0: dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Eddie? Amy? Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Ja, goedenavond. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
3: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
2: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. En volleybal dan? Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid. Omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Vic de Smet pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren behaalde Jana de Kruijenaren zilver voor ons land. De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Vanaf donderdag staat ook de wegrit nog op het programma. En op het EK Atletiek van 2028 in Polen wordt een recordbedrag aan prijzengeld uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond bekendgemaakt. Wie in Polen goud pakt, krijgt meteen 30.000 euro. Een tweede plek levert je 15.000 euro op. En voor brons krijgt een atleet 10.000 euro. In totaal gaat het om een recordbedrag van 3,5 miljoen euro prijzengeld. Zo'n 3 miljoen meer dan op het EK in Birmingham van vorige maand. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.